0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 6 uur.
5: Goedemorgen. Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden op rij. En niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
6: Het is sowieso speciaal om als enige vier keer op rij te winnen met toch vier heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
5: De Italiaan Filippo Ganna werd tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Seixas was derde op 1 minuut 13. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. En in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste partij met 26%. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
1: Knaldi! Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Ah, ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder hoe liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
5: Dat is Imo!
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
3: Ja.
8: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
8: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
12: Vanavond een currieke?
11: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
11: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Jij? Yeah?
4: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
3: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: De Mr. Dutchess van Connections.
6: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
7: Tjuh, dat heb ik gemist.
8: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
9: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Remco Evenepoel heeft wielergeschiedenis geschreven. In Canada werd hij gisteravond voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Hij evenaart zo ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin.
4: Het is sowieso speciaal om als enige 4 keer op rij te winnen met toch 4 heel verschillende parcoursen. Dat toont toch aan dat ik de discipline gewoon echt wel goed beheers. Maar ik denk om echt te zeggen, beste aller tijden zal ik volgend jaar moeten winnen.
3: Evenepoel vierde zijn wereldtitel met zijn vrouw Umi. Vlak na de aankomst gaf hij haar een kus en een knuffel. En ook zijn papa Patrick Evenepoel was erg emotioneel.
5: Ik voel mij toch opgelucht, op een manier van spreken. Want ja, er is toch altijd een zekere druk dat op zich afkomt. Ja, 4e keer wereldkampioen worden, 4 keer achter elkaar. Nog nooit iemand niet gedaan. Ja, dat is gewoon een bevestiging van het harde werk en de opofferingen die elke atleet doet, denk ik. En zoals iedereen weet, Remco kan zoals geen ander naar bepaalde doelen naartoe leven. En als het al lukt zoals vandaag is, dat zeer mooi.
3: De Italiaan Filippo Ganna werd uiteindelijk tweede op 57 seconden. De Fransman Paul Saïssas was derde op 1 minuut 13. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscoop. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. Je hoort HLN-journaliste Evelien Roels.
6: Volgens de mensen van Immoscoop heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
3: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert verlaat de partij anders. Dat laat hij weten op sociale media. Hij zal voortaan als onafhankelijke zetelen. Lachaert werd vorige week opzij gezet als fractieleider voor Anders in het Vlaams parlement. Eerder was hij ook ruim 3 jaar lang voorzitter van de partij. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft de extreemrechtse partij AfD de verkiezingen gewonnen. Het behaalt 38,2%. Dat heeft de verkiezingscommissie bekendgemaakt. De CDU van bondskanselier Merz leidt een historische nederlaag. Het behaalt 4,9% en haalt de kiesdrempel niet. In Berlijn is het extreem linkse Die Linke de grootste partij met 26%. En in Rusland heeft Verenigd Rusland dan weer de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat is niet zo verrassend, want het is de partij van president Poetin. Volgens de exit polls haalt Verenigd Rusland 49,4% van de stemmen. Alle partijen die meededen aan de verkiezingen steunen de oorlog in Oekraïne. En afsluiten doen we ons nieuws zoals we begonnen zijn, met sport dus, want in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat derde in het klassement op 1 punt van de leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde KV Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. Dat speelde meer dan een uur met 10 na een rode kaart voor de doelman. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Ja. Willy.
2: Music matters.
0: Bas en Sien.
7: Je hebt dus effectief nog een hele week om jouw top 3 door te sturen voor die Willy 1000. En straks om 8:30 ook groot nieuws over die lijst. Een hele goede maandagochtend.
8: Te in vorm zien?
7: Ja, ja.
8: Dat is goed.
7: Lijkt het van niet?
8: Nee. Het vind ik niet. Geen enkele opmerking. Gewoon even polsen. Of
7: ja, ik zal
8: dezelfde.
7: Maar ik ook terugvragen. Ja, mag je me terugvragen?
8: Dank

0: de week mee te beginnen als je het mij vraagt. Dan toch Girls and Boys van Blur. De Willys hebben ook meteen alles in de smiezen. Zelfs hoe het gesteld is met Golden en Earring. Onze twee vrolijke goudvissen. Onze nieuwe studiobewoners sinds een week. Golden en Earring in the dark. Jazeker. Een licht brandt nog niet. We willen ze even nog wat rustig laten wakker worden. We willen ook ons schema hem niet opdringen eigenlijk.
1: Nee, maar we kunnen een kleine blik achter de schermen.
0: Zeker, dat mag ook. Ja. Dat mag ook, want het is een andere reden eigenlijk.
1: Waarom... Er heeft een collega een timer ingesteld.
0: Ja, we gaan hem nu niet bij naam noemen, maar dat is Emiel. Ja.
1: Om 7:00 zou het licht moeten aanknippen.
0: Hij heeft een andere tijdzone genomen.
1: Is niet gebeurd. Ja. En nu moet ik dus verplicht van die collega tot na 8:00 wachten, want misschien had hij per ongeluk 8:00 ingesteld. Ja. En als ik nu natuurlijk handmatig het licht aanknip, dan weten we niet of die
0: timer... Dan weten we het nooit. Ja, dus, het is echt een ongelofelijke situatie. En dus, daar zitten we niet mee.
1: Zeg, overigens, daarna draaiden we dus Girls and Boys van Blur. En dat is, iedereen mag dat weten, onze openingsplaats van Willy on Tour.
0: Klopt.
1: Dat is de coverband die wij met Marcel, Stijn, Roos hebben. Ja. En 2 oktober, dus dat is volgende week vrijdag, spelen wij ons allerlaatste concert van dit seizoen.
0: Fijn. Ja. Oké, en waar is dat dan?
1: Zottegem.
0: Zottegem?
1: Zottegem.
0: Oh, een betere afsluitplek bestaat er niet, denk ik.
1: Nee, lekker zotjes.
0: Lekker mal. Ja. Nee, is goed. Ja. Heel fijn. Ik heb nog heel veel harde actua, maar het is maandag. En ik heb soms het gevoel dat misschien wat zwaar op de maag kan vallen. Dus we kunnen de sfeer misschien nog wel jolig houden, zolang het kan. Ik weet niet.
1: Ik weet niet, was je weekend tof?
0: Ja, uitstekend, dankjewel. Kijk, ik heb mijn vijvertje gezeten. Ik vond dat zeer aangenaam. Ja.
1: Okay.
0: Voilà, einde verhaal. Punt. Goed, verder vrienden, wat zijn de plannen voor de week? Ben je vrolijk uit je nest gerold? Alles naar wens? Zijn er dingen waarmee we kunnen helpen? Laat het weten. Ik kan niet beloven dat ik kan helpen, maar we zien wel.
1: Ik heb iets heel ontroerends meegemaakt afgelopen weekend en daar wil ik het zo meteen toch ook even.
2: Willy, music matters.
0: Vooral die 7:10 klaar is voor een heerlijke, dikke plak ontroering. Blijf luisteren, dan is het zo goed. Maar goed, dat is voor zo meteen. Martini, me fatso, dit is Matt Burning.

0: heugelijke nieuws van Sien. Dat de laatste show van de Willy on Tour Band plaatsvindt in Zottegem. Roept dan weer een aantal vragen op. Meer specifiek, Sien, waar in Zottegem? Het leek mij op zich niet zo'n extreem uitgestrekt gebied, maar... Waar? Dan kan we het meteen duidelijk maken.
1: De Bevegemse vijver.
0: Bevegemse vijver. Voilà. Los in de vijver, al daar gebeurt het. Zeer mooi.
1: Ja, ik had zaterdag dus een zeer ontroerend moment. Ik ging mosselen eten. Op de braderie van de plek waar mijn grootvader woont. Hij woont in een service flat en daar is dan ook zo'n woonzorgcentrum aan verbonden. Enfin, een heel complex. Ja. Daar was braderie, we gingen mosselen eten. En er was ook een band die kwam spelen. En dat waren allemaal... mensen op leeftijd. Ja. Maar echt serieus op leeftijd. Echt geen 60ers, geen 70ers. Ze waren allemaal zeker 80 plus.
0: Amai.
1: Ja, ze waren echt oud. Ja, ik ga het gewoon zeggen.
0: Ja, dat dus mag benieuwd worden. Dat is een mooie gezegende leeftijd. En toch nog muzikaal. Dus dat is fantastisch.
1: Maar zeer. Het is niet altijd super fijn, vind ik, om in zo'n zorgcentrum rond te lopen of in zo'n service flat. Het kan een beetje triest zijn.
0: Kan een beetje op je gemoed werken.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja. Maar die mensen bewezen het tegendeel. Ik vond het eigenlijk heel mooi dat zij ook totaal vrij van enige stress, omdat ze gewoon echt al een leeftijd hadden bereikt waarop het dan allemaal niet meer kon schelen, denk ik.
0: Allemaal liedjes lopen ook.
1: Ja. Nee, maar ze waren bijvoorbeeld, ik vond ze eigenlijk heel ritmisch. En ze waren misschien niet meer zo super toonvast of zo, maar het feit dat ze gewoon zonder enige stress die nummers brachten, vond ik zo ontroerend en dacht ik, zo wil ik ook oud worden.
0: Fantastisch, zeg. Maar eigenlijk met de Willy on Tour Band begrijp ik dan...
1: Ho! We zijn wel nog geen tachtigers, hè?
0: Nee, maar tegen dan, hè, Sien.
1: Ja. Okay. En een van de nummers, prachtig bruggetje, die ik eventueel nog zou willen brengen binnen een veertigtal jaar, is de volgende song. Ik zet het in mijn top 10 voor de Willy 1000. Ja. Ik was 13 toen dit nummer uitkwam en ik heb het gevoel dat dit nummer zo een shift was van... Ik ging van puberale muziek naar echt goede muziek.
0: Ah, okay.
1: En dat is dankzij deze band.
0: Dat is hiermee gebeurd, jongens, toch.
1: En bij uitbreiding ook met Deus natuurlijk.
0: Natuurlijk, maar de prachtige collab tussen Tom Barman

0: waarschijnlijk goede song, hè. Mij ook als een van die eerste uitstappen van Tom Barman naar iets waar we, ja, een genre dat we nog niet van hem kennen en ook niet wisten dat hij daar ook enthousiast over wordt. Op zijn zak gezegd.
1: En wat zou er nog allemaal volgen, hè?
0: Dat was nog maar het begin, hè. Dat was nog maar het begin. Het doet mij plezier dat de Wheelies alles in de gaten hebben. Wietse heeft even aan Sien laten weten. Uw microfoonmoes klopt niet. Jij bent toch niet Annelies? Het klopt. Sien heeft al ruim 10 minuten gelabberd in de moes van Annelies. Dus ja, sorry daarvoor. Namens mezelf. Goed. Ja. Nee, ik had het ook moeten opmerken. Van, ja. We zitten in de verkeerde moes te labberen. Maar te wijzen. Labberen wij er niet vroeg of laat allemaal aan mekaars moes? Ja. Toch?
1: Absoluut.
0: Toch? Ja. Ja. Misschien wel openhartig, maar toch.
1: Je hoorde dus Summers hier van Magnus. Iedereen spreekt het zo uit zoals hij wil, hè?
0: Ja, ja. Zoals het gebekt is. Zoals iedereen gebekt is. Hè.
1: Ik heb het alvast in mijn top 10 gezet voor de Wheelie 1000. Je kan nog tot en met vrijdag stemmen via Wheelie.radio en via de app.
2: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Thomas en Sien.

0: 5 voor half 8. En in alle eerlijkheid, jawel, tijd om een harde keuze te maken. We hoorden Cardigans en My Favorite Game. Pollekepap.
1: Het is vandaag 21 september en sinds 1981 is 21 september de dag van de vrede, internationale dag van de vrede,
0: alsjeblieft,
1: uitgeroepen.
0: Klinkt
1: door
0: allemaal
1: de
0: wat cynisch deze dagen, maar goed, we gaan dat muzikaal vrolijk aanpakken.
1: Zo, maar ja, toch zeer belangrijk dat die dag er nog steeds is.
0: Dat wel.
1: Belangrijker dan ooit. Daarom luidt de vraag in Pollekepap als volgt. Wie zou de mooiste cover kunnen maken van het charity-nummer?
0: Ja.
1: Heal the World.
0: Heal the World. Moet wel opgefrist worden? Misschien kort even voor wie verdrongen zou hebben. En, sorry voor de angststromen die vanaf morgen misschien uw deel zijn, maar dit is de wonderlijke charity song. Heal the World.

0: aan mijn frons, hè, als ik dat hoor. Zo.
1: Maar de vraag is natuurlijk, wie zou de mooiste cover kunnen maken? Want we zouden dat nummer eens kunnen updaten.
0: Zeker.
1: Zou je dat dan laten doen door Jan Paternoster, dus door Black Box Revelation?
0: Ja.
1: Of door Emily Armstrong, dat is dan de nieuwe zangeres van Linkin Park.
0: Klopt.
1: Wil je de versie van Black Box Revelation of van Linkin Park horen?
0: Ja, het lijken mij twee verrassende versies sowieso.
1: Exact.
0: Ik heb een lichte voorkeur voor Jan Paternoster. Gewoon, een gevoel. Ik heb het gevoel dat Emily misschien wel het heel... Die gaat wat door merk en been bij mij.
1: Ja,
0: en soms wat diep.
1: Is dat net niet wat Heal the World nodig
0: heeft? Ja, misschien wel. Daarom, ik heb geen mening eigenlijk. Nee.
1: Je kan nu stemmen via de app in Polkepap. Wie zou de mooiste cover kunnen maken van Heal the World, Black Box Revelation of Linkin Park? Polkepap. Tot het zover is, krijg je de gloednieuwe single van Iskander Moon. Dit is Violet.
0: Dat is ook een goede naam voor een titel voor een song, hè. Tot het zover is.

0: Gloednieuwe single van Iskander Moon, Violet. Het is ruim 7:30.
1: Volke pap.
0: Fijne stelling en ja, ook een heel duidelijke uitslag. De vraag was wie zou eigenlijk de allermooiste cover kunnen maken van het charity-lied. Het lied dat past bij de internationale dag van de vrede ook wel vandaag. Heal the World van Michael Jackson. Het gaat tussen Jan Paternoster van Black Box Revelation en Emily Armstrong, de diebe, ondertussen al even de zangeres van Linkin Park. Ja, het is een duidelijke uitslag. Hè? Het wordt ook nog eens extra bevestigd door Bjorn van Alstublieft Emily. Je moet eens haar cover van Nirvana's Heartshaped Box checken. Zij is gemaakt voor rauwe covers. Dus ja, het is duidelijk. Het is Emily Armstrong geworden.
2: Ja, met 58% van de stemmen wint Linkin Park.

0: Service, daar staan wij voor. Hè. Ja, zeker, zesde metaal. Ja.
1: Wil je een exclusieve Willy Thermos winnen, dan is dit jouw moment om Thermos te sturen in de app. We spelen zo meteen live met twee Willys op de radio. Je moet herkennen welke band we zoeken, welke band of artiest nog niet echt goed wakker is. Wil je meespelen? Stuur nu Thermos in de app.
2: Alles is beter in de Ardennen.
3: De jacuzzi is warm.
4: Ik kom eraan.
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
7: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Udo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op udo.com/future.
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst? Moet ik wachten tot de zon schijnt? En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Willy presents... H-Concerts, een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
12: Willy, music matters.
11: Thomas en Sien.

0: You Wanna van Stone.
1: Als je de thermos wil winnen, dan moet je thermos sturen in de app. Dat hebben Nico en Davy onder andere vanmorgen gedaan. Goedemorgen, Nico.
2: Goedemorgen.
3: Amai, Nico. Je hebt, bent naar de open deurdag van de brandweer geweest en dit weekend gevraagd, knip mijn dak er maar af. Of wat? Dan moet je zoveel lawaai.
2: Ja, ik ben hier net een afrit aan het nemen naar het werk.
3: Ah, doe voorzichtig. Doe voorzichtig, Nico. Je bent onverstaanbaar, maar wel razend sympathiek. Dus dat compenseert ruimschoots. Goedemorgen, Davy.
4: Goedemorgen.
3: Davy, ja, oh, dat is een lichte verademing eigenlijk. Nee, bij Davy is precies evenveel lawaai eigenlijk. Dag Davy.
4: Ja, ik zit ook in de auto.
3: En is het file vandaan? Is vandaag?
4: Ja, Brusselse ring, dus ik ben even staan.
3: Eeuwig en drie dagen kak. Ja, zo.
4: Ja,
1: kijk, we gaan voortdoen. En dan kunnen we hopelijk snel iemand van jullie beiden gelukkig maken met een thermos en dan ook nog met een pet. Als je de band of artiest herkent die we zoeken, roep je je eigen naam. We stoppen onmiddellijk en dan mag je een gokje wagen. Davy, Nico, klaar?
2: Ja.
3: Uitstekend. Hier gaan we. Dit is vandaag de opgave.

0: Dank u, Davy. Dank u.
1: Dank je wel.
0: Davy, wie heb je gehoord?
2: Op de valreep.
0: Davy, wie heb je gehoord?
3: Jimi Hendrix.
2: Jimi Hendrix. Even luisteren, Davy. Nee. Momentje. Klonk waarschijnlijk voor jou als Jimi Hendrix, dat snap ik. In all my room, maar with black curtains. Het is niet Jimi Hendrix. Het is... Jij een idee, Nico?
3: Helaas niet. Ik kon er niet opkomen.
2: Cream. Het is Cream, het is Cream. Maar kijk, Davy heeft een gok gemaakt. Ja. Het verkeer betekent dan wel dat jij de thermos hebt gewonnen, Nico. Ik hoop dat je erbij mee bent.
3: Schitterend.
2: Voilà, en voor Davy is het pet. Hopelijk is iedereen tevreden bij deze.
3: Amai.
2: Dag Davy. Dag Nico. Ja.

0: even. Juist, Siska. Vorige week naar haar albumvoorstelling geweest. Het was prachtig, want inderdaad, haar debuut is uit. Nieuwe single daaruit, For Me. Het album heet Page of Cups Reversed. Ik heb geleerd dat dat een tarotkaart is, blijkbaar.
1: Ja, dat zie ik ook op de cover van het album, inderdaad. Ze is zo getekend als tarotkaart.
0: Ja, ja. Voilà. Want ze doet dat graag, tarotkaarten leggen. En dan praat ze daar met de vriendin een beetje over het leven. Dus plezierig. En die kaart past bij haar. Dus vandaar de titel. 5 voor 8, dadelijk het nieuws van 8.
1: En om 8:30 groot nieuws over de Willy 1000. Blijven luisteren.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
6: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
5: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Woningen met een slechte EPC-score worden fors duurder. Zo stijgen vooral appartementen met een score D, E of F in prijs. De mediaanprijs ging met zo'n 5,7% omhoog. Dat blijkt uit een analyse van zoekertjeswebsite Immoscope. En dat is opvallend, want de voorbije jaren waren het vooral de energiezuinige huizen die in waarde stegen. HLN-journaliste Evelien Roels.
7: Volgens de mensen van Immoscope heeft dat wellicht alles te maken met de betaalbaarheid. Dus de woningen met een betere EPC-score zijn voor veel mensen te duur geworden. En dus beginnen kopers ook uit te kijken naar woningen met een lagere EPC-score. En ja, waar de vraag stijgt, dan stijgt heel vaak ook de prijs.
5: Vooral in Limburg en West-Vlaanderen stijgt de prijs het snelst. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet ze. En opvallend, ze laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Die werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
8: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uitgaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
5: Het bestaat staat eind deze maand op streams. En sport, een historische wereldtitel voor Remco Evenepoel. Hij won gisteravond voor de 4e keer op rij het wereldkampioenschap tijdrijden. Niemand deed hem dat ooit voor.
9: Super tevreden met hoe alles verlopen is. Durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder recht af te zien. Een tijdrit van hoog niveau waar alles onder controle was.
5: Evenepoel evenaart ook het record van de Zwitser Fabian Cancellara en de Duitser Tony Martin. Zondag wil hij ook nog voor de 2e keer wereldkampioen op de weg worden. En in ons voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat 3e in het klassement op 1 punt van leiders Union en Gent. En nog gisteravond behaalde Kortrijk zijn eerste overwinning van het seizoen. Het won met 1-0 van Beveren. In de stand staat Kortrijk 16e, Beveren 9e. De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft het zo. Maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, maar daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
4: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
10: Music matters. Goedemorgen, welkom bij Willy, vrienden.
4: Thomas en Sien.
10: Sien, mag ik het straks even hebben over iets waar afgelopen weekend in de familie WhatsApp-groep van Willy heel veel over en weer getokkeld is geweest?
11: Dat is recht in de bak van de Willys, uiteraard.
10: Dat is iets heel speciaal wel.

0: Flow van Pearl Jam. Recht naar de Willy Duizend toe komen er harde stellingen soms binnen. Vandaag komt die van Isaac. In de 90s kende ik niemand die naar Pearl Jam luisterde. Is het echt, Isaac? En terecht!
1: Oei.
0: Nirvana heeft de wereld veranderd. En Pearl Jam heeft dankzij hun woonplaats, Seattle dan, vermoed ik, ook wat van dat succes gekregen. Nirvana in de Willy Duizend. Het is duidelijk dat we met een Nirvana-fan hebben te maken en dat is heel goed. Maar het is toch een klein beetje weinig eer voor Pearl Jam, om het voorzichtig uit te drukken.
1: Maar het, de kans is wel zeer groot, Isaac, dat het opnieuw tussen Pearl Jam en Nirvana zal gaan.
0: Dat is dat zeker is niet onbestaan, die kans. Vrienden van Willy, heel goedemorgen. Hartelijk welkom. Het is bijna 8:10. Sta me toe dat ik het even heb over iets waar afgelopen weekend tussen de Willys en onze familie Willy heb heel veel heen en weer getokkeld is geweest. Heeft te maken met een legendarische muziekcollectie die vanaf dit weekend eigenlijk al te koop staat. Maar vandaag ook in de kranten. Het gaat om een muziekcollectie zo groot dat ze, denk ik, zeker categorie die van Stefan en Dave is. De Walenbroertjes. De grote collectie die we al kenden. Maar deze komt van Jos van Oosterwijk. En Jos van Oosterwijk, dat is een man die je kan kennen als de bezieler van Tien om te zien. De man die ook jarenlang Martrock in Leuven heeft georganiseerd. Die het ooit heel hard aan de stok heeft gekregen met onze teerbeminde collega Stijn Meuris. Die het had geweigerd om op Tien om te zien te spelen met Noordkaap. En bijgevolg ook niet meer op Martrock kon spelen. Het kot stond in brand. Maar het zou ons te ver leiden. Hij verkoopt dus nu, omdat hij naar een serviceflat gaat, heeft hij gezegende leeftijd, zijn volledige muziekcollectie. En we hebben het over 66.000 stuks.
1: Ja, wel 45.000 daarvan zijn cd's.
0: Ja, dat is
1: dus
0: jammer.
1: Dat is dan iets...
0: Daar heb ik toch het gevoel dat de waarde meteen ook al een klein beetje doorgekelderd is.
1: Nog steeds wel meer dan 20.000 lp's natuurlijk.
0: Ja, zeker wel.
1: Maar qua doorverkoopwaarde zijn lp's natuurlijk veel meer waard dan cd's.
0: Dat is een ander verhaal. Dat is een ander verhaal. Nu heeft hij heel veel platen gekocht. Wellicht ook heel veel gekregen natuurlijk als concertpromoter en man van de muziek. Hij gaat alles wegdoen, want hij krijgt dat uiteraard niet in zijn serviceflat. Behalve één, zegt hij. En mag je raden welke plaat dat is?
1: Ja, ik heb het gelezen.
0: Ja, heb het gelezen. Dus,
1: eentje van de Beatles, hè.
0: Sergeant Peppers. Ja. Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band. Ja. Die moet mee.
1: Hij wil het wel allemaal in één keer van de hand doen, hè. Dus het is niet van, ik speel winkeltje en je mag komen cherrypicken. Nee, het is alles of niks.
0: Alles of niks. 66.000 stuks, reken maar uit. Het is moeilijk om in te schatten. Daar gaat uiteraard ook een aardig deel volslagen rommel tussen zitten. Ja, kan onmogelijk anders.
1: Parels tussen zitten.
0: Maar er gaan ook echt absolute parels tussen zitten. En het was ergens in de krant dit weekend al dat ik hem zag. De eerste plaat van Evil Superstars in cd-vorm, weliswaar, uit zijn collectie plukken. Love is Okay zat ook in zijn collectie. Dus daar zit van alles moois in.
1: Ja. Ja. Heel benieuwd wat dat gaat opbrengen. Ik weet niet of hij dat zal communiceren uiteindelijk. Want ik vermoed dat dat een platenzaak zal zijn. Ik denk dat wel. Een platenzaak die dingen zal opkopen.
0: Maar als we nu met alle Willys samenleggen, dan hebben we wel echt een heel mooie tweedehands platenwinkel direct. Hè? Kunnen we daar geen coöperatieve van maken?
1: Ah, ja.
0: Denk er rustig over na. Hè?
1: Een coöperatieve?
0: Zoiets. Klinkt goed, hè?
1: Klinkt heel goed, ja.
0: Iedereen werkt erin en de centjes voor mij. Willy. Music. That matters. Coöperatieve.

0: Want to Know Me van Seeger.
1: De Weerbilly.
0: Hey Frank.
2: Frank.
3: Goedemorgen.
0: Frank, een klein vraagje. We hadden het net over de grote muziekcollectie van Jos van Oosterwijk, waarvan we weten dat die te koop staat. In de volledige collectie in één keer, 66.000 stuks, waarvan 45.000 cd's, 21.000 vinylplaten. Geïnteresseerd?
3: Ik heb geen plaats om dat
0: te maar dat was niet. Dat is een praktisch bezwaar waar oplossingen voor zijn. Hè? Maar de vraag was vooral geïnteresseerd.
3: Ja, ik denk wel dat ik geïnteresseerd ben, ja. Daar zal toch wel het een en ander tussen zitten dat een moeite waard is, niet?
0: Denk het ook wel, ja. Maar zouden samenleggen, mochten we allemaal samen een bod doen? Ja, maar ik ben zo aan mensen aan het verzamelen, je weet maar nooit, hè.
3: Oh. Ik wil meedoen.
0: Oké, ja. Frank, ja. Is dat zo? Makkelijk te overhalen, dat is heerlijk. Maar goed, Frank, de hamvraag blijft, wat weer vandaag?
3: Ja, wat weer vandaag. Wel, dat gaat eigenlijk al bij al meevallen. Hè. Het is op dit moment wel zo dat er redelijk wat wolkenvelden vanaf het noorden ons land aandoen. Maar er zitten ook al wat gaten in dat wolkendek. Hè. Dus de verwachting is ook een beetje dat dat wat verder gaat breken. En dat je een beetje een mix krijgt van zonnige, mooie zonnige periode zelfs. En af en toe dus in de loop van de dag nog wat stapwolken die kunnen ontstaan. Als je buiten gaat, vergis je niet. Hè. Het is een beetje aan de frisse kant dat wel. Hè. Dus ik heb hier op sommige plaatsen toch 8 graden staan. En op andere plaatsen wat meer naar het westen toe. 10, 11 graden, maar we gaan dat ongeveer verdubbelen. Dus we komen vandaag uit op ongeveer een graad of 20, zowat op het warmste van de dag. En met dat zonnetje erbij, is dit een mooie nazomerdag? Zo moet
0: zeker,
3: dat
0: is dus meer dan prettig, tuurlijk. En het wordt nog beter, voor, had ik mij toch herinnerd van vorige week nog.
3: Ja, dat gaat allemaal wat moeizaam, maar het komt allemaal goed. Dat is eigenlijk de boodschap. Dus morgen is het wel zo dat er redelijk veel laagbewolking over het land gaat hangen. En de weermodellen gaan er toch vanuit dat dat heel moeizaam gaat optrekken. Dus in Vlaanderen toch 's ochtends grijs, na de middag stilletjes aan, toch hier links of rechts een paar opklaringen, dus dat het wat beter wordt. En in de Ardennen, die zitten daar boven eigenlijk. Dus daar zal het al snel zonnig zijn. Ja. En dat met temperaturen van bij de 20 graden. Woensdag krijgen we dan weer na het optrekken van het ochtendgrijs vrij snel zonnige periode bij 20 graden. En dan gaat het eventjes wat regenen in de nacht van woensdag op donderdag. Qua timing dus perfect. Donderdag zelf zitten we daarachter. Maar dan is er nog een enkel buitje mogelijk in het Duitse noorden en oosten van het land. Ik denk dat dat de minste dag wordt. Omdat er toch een koude windhoek gaat staan uit het noordwesten. En amper 18 graden wordt het. Mm-hmm. Maar vanaf vrijdag komt het goed. Hè. Dus vrijdag kun je de wind die draait ook naar een zuid-zuidoostelijke richting. Dat ook zeggen. En toch 22 graden op vrijdag, het weekend zelfs 23 graden.
0: Maar heerlijk, gewoon een nazomertje net in het weekend gemikt. Vastklikken, vasthouden zo, Frank.
3: We gaan ons best doen, ons best.
0: Dankjewel. Fijne dag en heel graag tot morgen, Frank. Bye-bye.
2: Dag Frank.
1: De Weerbilly.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
3: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Thomas en Sien.

0: van The Cure. Het is zo goed als 7:30, vrienden van Willy. Mag ik even uw absoluut onverdunde aandacht, want er is belangrijk nieuws. Het nieuws betreft de Willy 1000, die net precies over een week hier bij ons van start gaat. De 1000 allerbeste platen die jij in de juiste volgorde nog kan zetten, dat kan dat doen via de Willy-app of via willy.radio. Zeker, zeker doen, maar er is nog meer.
1: De Willy 1000. Want de belangrijkste vraag van dit jaar is: wie pakt goud in de Willy 1000? Wat betreft de muziek natuurlijk. Wordt dat Pearl Jam? Wordt dat Nirvana? Wordt dat The Cure, Rage Against the Machine? Maar jij kan ook goud pakken als Willy dit jaar. Dat doen we voor het eerst. Dit jaar maak jij kans op een gouden plaat van de nummer 1. Een echte gouden plaat ter waarde van 3.500 euro.
0: Alsjeblieft. Dat is een smakgeld.
1: Dat is een smakgeld.
0: En een mooie investering.
1: Ja. Ja. Maar hoe maak je kans op die super exclusieve gouden plaat? Tijdens de Willy 1000, dus belangrijk, vanaf volgende week, nu ja. Nog niet, eerst moet je nog stemmen, hè. Tijdens de Willy 1000 vind je elke dag een lijstje met de 10 gouden nummers van die dag in de Willy-app. Hoor je tijdens die dag een gouden nummer, dan moet je dat nummer snel aanduiden op jouw lijstje in de Willy-app. Je hebt enkel tijdens dat nummer de tijd natuurlijk om dat nummer aan te duiden. Als je 6 van de 10 gouden nummers kan afvinken die dag, gaat jouw naam mee in de pot. In totaal kan jouw naam dus 10 keer in de pot belanden, want de Willy 1000 duurt 10 dagen. Op vrijdag 9 oktober, vlak voor we ontdekken wie de nummer 1 is, zal de onschuldige hand van Wim Oosterlink één naam trekken.
0: Oh my.
1: Die Willy wordt dan de eigenaar van de gouden plaat van de nummer 1 van de Willy 1000. Het is veel, dat snappen we. Maar het zal super duidelijk worden volgende dag.
0: We gaan het genoeg opfrissen. Ja. Het wijst zichzelf uit. Ik herhaal gewoon nog één keer. De echte gouden plaat van de Willy 1000. Ter waarde van 3.500 euro stuivers. Die kan je winnen. Shit, joh.
1: De Willy 1000.
0: Ja, we dachten, we laten eens een toepasselijke song daarna boren. Ja. Wat had ik gedacht? Inderdaad.

0: van Elbow. We krijgen dadelijk goed nieuws van een specialist ter zake. Hij luistert naar de naam Freek Braakman, maar wij mogen hem gewoon te goed nieuws willen doen.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
7: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
5: Ach.
7: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
9: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
8: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
14: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
15: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
16: Wel, meneer, 5317.
15: Ja, maar mijn naam is...
16: Ja, 5317, ik weet het.
15: Oké. Okay.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
16: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
14: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
17: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
18: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
19: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
18: En is dat dan morgen wel opgeladen?
17: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
18: Wow.
17: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
20: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
21: promo koken.
22: Vanavond een currieke?
20: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
22: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
20: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
23: Humo!
24: Humo!
23: Humo!
25: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexiejobs of sponsoren mama en papa.
26: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
25: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
26: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
25: Het grote Humo-onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
26: Humo!
25: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
27: Thomas en Sien.

0: by the Ocean van Queens of the Stone Age.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Rolt zich nogal bruine, donkere, extreemrechtse wolk over Duitsland na de verkiezingen van afgelopen weekend. Er zijn een tal van redenen om het allemaal niet al te overdreven vrolijk te zien deze dagen. Dus hoge nood aan goed nieuws en aan een positief verhaal van Freek Braakman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Thomas. Ik ga het inderdaad niet over Duitsland hebben. Ik ga het hebben over het strandseizoen 2026. En het strandseizoen 2026, als we buiten kijken, op het ziet toch een beetje blauwe lucht, maar echt de grote warmte is toch weg. Ja. Het zit er zo'n beetje op bij het beachje voor dit jaar. En misschien is dat maar goed ook, want ik heb het gevoel dat iedereen een beetje op zijn tandvlees zit als ik zo het nieuws lees wat dat betreft dan. Ik neem jullie even mee naar gisterochtend op het strand, gistervoormiddag, op het strand van Vouliagmeni, dat is in Griekenland. Dat is een twintigtal kilometer ten zuiden van Athene, maar dan uiteraard aan de zee. En daar was een man van 82 met zijn vrouw en die hadden daar links van die strandbedjes, kent dat bij ons ook, kan dat dan huren. En die had van die strandbedjes gereserveerd, maar die had blijkbaar meerdere strandbedjes

0: losmaken bij mannen.
1: Nu, dat de testosteron terug op peil stond. Ja. Ja, ik snap het. Ja, okay. Dus hij wou zich van zijn kittige kant eens laten zien.
0: Ja. Ik vermoed dat. In elk geval, daar zijn, Thomas, tussen die twee mannen van 82 en 76, daar zijn woorden gevallen.
1: Oei,
0: daar zou, en ik zeg het nadrukkelijk voorwaardelijk, want we weten het nog niet helemaal, het onderzoek loopt nog, maar daar zou op zeker moment ook een strandbed zijn meegenomen. Daar zijn dus, behalve woorden, wellicht ook klappen gevallen. Rapport.
1: Ja, ja.
0: De man van 82, dus die zonder die van 21, hè, die volgt nog. Hè.
1: Ja,
0: de man van 82, die brave sukkelaar, die heeft op zeker moment, ondanks al zijn lichtbedden, een hartstilstand gedaan.
1: Oei.
2: Daar!
1: Dus van duidelijke opwinding en van ook verbouwereerd zijn van die man, die scheelt maar een beetje. En waarom is mijn vrouw niet mooi? Ja, dus dat ook.
0: Voilà.
1: Ja.
0: Er waren lichtbedden genoeg van die man om te reanimeren, maar dat is allemaal, moet ik zeggen, vergeefs verlopen. Ja. En laat ons zeggen dat hij zelf nooit meer actief als dusdanig op het strand zal moeten
1: zijn. Oei, is maar. Heeft de spreekwoordelijke pijp daar op het strand aan Maarten gegeven, bedoel je dan?
0: Ja, wel, zo mag je het zeker stellen.
1: Oei, Frege, dit wordt nog goed nieuws dan.
0: Twee gunstige levenslessen uit willen trekken.
1: Oké.
0: Ten eerste, de man van 76, die met de vrouw van 21, he walked away, zoals ze dat dan zeggen. Enfin, hij zit nu wel in de cel. Daar wordt
1: toch niet ver onderzoek. Dan. Ja.
0: Maar het is allemaal bewezen dat een jonge partner, dat toch wel wat doet voor de gezondheid en voor de weerbaarheid. Dat is één.
1: Ja.
0: En twee, ik heb begrepen dat de sukkelaar van 82, dat die gaat gecremeerd worden.
1: Ah, oei.
0: En als die nu op zee verstrooid wordt en de wind zit een beetje goed, in één klap alle lichtbedden tegelijk kunnen pakken. Dus dan is dat toch eigenlijk ook wel mooi op een manier. Enfin, een soort gerechtigheid.
1: En hopelijk ook nog zo een stuk van zijn lever in de ogen van de overlevende. Zie dus nog even een plek
2: waar gaat deze rubriek naartoe, jongens?
1: Ja, maar het had veel symboliek achter. Moet even doorschrijven. Ik vond het ontroerend.
0: We zoeken het licht in de duisternis. We zoeken de positieve kant van soms wat negatievere verhalen. Dat is een beetje wat we doen zien, toch?
2: Ah ja. Nee, maar goed, dat je nog eens...
1: Ik zal de kaars straks nog eens aansteken voor Sims. Dat is goed. Dankjewel, Freek. En heel graag tot morgen ook, hè.
0: Heel graag.
1: Tot morgen. Goed nieuws, Willy.

0: van Kings of Leon. Het is ondertussen bijna 8:58. Dadelijk het nieuws en straks ook de sport, Willy. Ja. Naar goede gewoonte. Ik denk niet dat iemand van zijn sokken geblazen zal zijn. Welke atleet, welke sportman of vrouw deze keer een plaat
1: vindt. Maar ja, maar nee, maar we kunnen er toch al duidelijk over zijn. Het zal over Evenepoel gaan.
0: Je kan
1: het niet hebben over Evenepoel. Maar benieuwd wat Jonas zijn kijk precies is op die overwinning van Evenepoel.
0: Dat en zijn platenkeuze.
1: Ja.
2: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: procent in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Willy presents. H-Concerts, een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
2: Willy, music matters.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Een goedemorgen. 1 op de 4 fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is niet veilig. In totaal telt Vlaanderen zo'n 2600 kilometer aan zogenaamde moordstrookjes. Dat zijn fietspaden die niet goed zijn afgescheiden van de weg. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Bogdan van den Bergen van Groen heeft opgevraagd.
5: Dit is een probleem dat al heel lang aansleept. Die cijfers lijken maar niet af te nemen. We vragen dat er absoluut meer in geïnvesteerd wordt en vooral ook dat het beter opgevolgd wordt. We vragen ook een publieke website waar we zien wanneer welke moordstrookje wordt aangepakt, zodat daar veel meer druk op komt om dit aan te pakken.
4: In de provincies Limburg en West-Vlaanderen zijn er de meeste onveilige fietspaden. Minder dan de helft van de Belgen heeft er vertrouwen in dat onze premier de begroting op orde krijgt. Dat schrijft HLN. De Wever zoekt 10 miljard euro tegen 13 oktober, dus er zullen nog forse besparingen volgen. En daar maken we ons met z'n allen toch wat zorgen over. 8 op de 10 doet dat. Maar we willen wel vooral dat de rijksten extra belast worden. Een hogere btw of hoger remgeld bij de dokter zien we veel minder zitten. Over een uur zit premier De Wever ook voor het eerst samen met zijn topministers over de begroting. Er komt een nieuwe docu-reeks rond kindermisbruik. Het bestaat, heet die. En opvallend laat slachtoffers, maar ook daders aan het woord. Onder hen ook ex-radiomaker Sven Pichal. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld voor het bezit en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik. Journalist Tim Leskroaat kon de eerste 2 afleveringen al zien.
6: Het is de bedoeling van de makers om een heel zwaar taboe bespreekbaar te maken. En ik vind wel dat er iets te zeggen valt voor de redenering dat als je het wil uitgaan sluiten, als je wil weten waarom mensen zoiets doen, hoe mensen zo diep afglijden dat ze dat soort beelden op internet gaan opzoeken bijvoorbeeld, ja, dan moet je misschien ook wel met die mensen gaan spreken.
4: De reeks staat eind deze maand op streams. Onze koningin Mathilde heeft de gedenkplaats voor de aanslagen van 9/11 in New York bezocht. Daarbij kwamen 25 jaar geleden 3000 mensen om, onder hen ook 1 Belg. Koningin Mathilde legde onder meer een witte roos neer bij zijn naam. Aanleiding voor het bezoek is de algemene vergadering van de Verenigde Naties later deze week. Remco Evenepoel wil geschiedenis schrijven op het WK wielrennen in Canada. Gisteren reed hij oppermachtig naar zijn 4e wereldtitel tijdrijden op rij. Niemand deed hem dat ooit voor. Zondag dan rijdt Evenepoel ook nog de wegrit. Hij wil dan de eerste renner worden die beide wereldkampioenschappen wint in hetzelfde jaar.
7: Vooral het gevoel waarmee ik rondfiets was echt wel helemaal anders dan vorig weekend. Dus voel ik wel dat ik in stijgende lijn aan het gaan ben qua conditie. En dat was ook te blijken aan mijn prestatie van vandaag. Dus laat ons hopen dat er nog wat bij komt ten opzichte van dit weekend. En dan ziet het er wel oké uit voor komende zondag.
4: De dag start zonnig en droog. Deze namiddag blijft dat zo, maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog nevel of mist, daarna breekt de zon erdoor bij zo'n 22 graden. Woensdag eerst droog, daarna kan het regenen bij zo'n 23 graden.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
8: Music matters. Heel goedemorgen, vrienden van Willy. Hartelijk welkom.
1: Thomas en Sien.
8: Het is maandag.
9: Zo meteen toch ook eens aan onze sportwilly Jonas de Kleer vragen. Wat zijn top 3 is voor de Willy 1000?
8: Ah ja, tuurlijk. Ja.
9: Die heeft echt goede muzieksmaak,
8: zeker,
9: hoor.
8: Zeker, zeker. Ja, dus ja, ja. Ja, ik ben benieuwd wat die kiest. Ja, absoluut.
10: Een beetje onder de indruk van hoe het benoemd wordt in het radionieuws, maar op zich moet het ook benoemd worden wat het is. 2600 kilometer moordstrookjes hebben we in Vlaanderen. Allemaal dingen waar iets aan moet gebeuren natuurlijk, maar er zijn weinig centen om die wegen aan

0: slik en stijvel begin van de dag. I care. Style. 7 over 9, vrienden van Willy. Goedemorgen. Het is maandag 21 september. Straks krijgen we een overzicht van het afgelopen sportweekend. En één atleet zal de plaats winnen van onze sport, Willy. Ik denk dat iedereen kan raden welke atleet dat wordt vandaag. Maar dat is voor straks. Heb jij nog nieuws zien?
1: Ja, in een wereld waarin het niet zo supergoed gaat, vind ik het toch leuk om zo naar de hele kleine dingetjes op zoek te gaan.
0: Heb je een piepklein lichtpuntje gevonden?
1: Letterlijk een lichtpuntje. Vanmorgen was er blijkbaar een uiterst zeldzame rode regenboog te spotten in België.
0: Maar jongens, waarom hebben we dat niet...
1: Het is te laat ook.
0: We waren nogthans wakker. Waarom hebben we dat gemist?
1: Wij waren wakker, maar misschien waren er Billy's ook wakker die het wel gezien hebben. Wij zaten hier natuurlijk in de studio. Het komt... omdat de zon net aan het opkomen was. Mm-hmm. Je hebt op zich dezelfde omstandigheden nodig. Hè. Regen. En dan door die regendruppels kan er een regenboog verschijnen. Ja. Maar als die zon aan het opkomen is, duurt het iets langer voor het licht dan de aarde bereikt.
0: Ja.
1: En dan zijn het enkel en alleen de rode en de oranje stralen die overblijven.
0: De warme
1: die door
0: kleuren.
1: De atmosfeer komen dan.
0: De warme kleuren. Dat stukje van het spectrum.
1: Ja, omdat die zon nog niet helemaal op is.
0: Allee,
1: en dan kan je dus... tijdens een heel korte periode een rode regenboog zien.
0: Wow.
1: Ik heb er enkele foto's van gezien, maar als er mensen het vanmorgen gezien hebben, stuur maar door, ik ben heel benieuwd.
0: Ah ja, dus zeker, ja, stuur gerust door, want dat is ontzettend interessant op de radio.
1: Ja, nee, maar ja.
0: Ik ben benieuwd om het te zien ook, dat is goed.
1: Ja, oké, dat is misschien een rare oproep.
0: Nee, maar dat is goed. Willy, music matters. Ik wil het echt graag zien, dus als er Willy's zijn die het vroegtijdig gespot hebben, willen we ons daar graag een beeld van vormen, zullen wij het beschrijven. Is goed.

0: van Susan Vega. Ik wil toch ook heel, heel even vermelden dat Nafi Thiam heel knap opnieuw een zevenkamp heeft gewonnen. Maar ja, natuurlijk spijtige zaak als je dat doet in hetzelfde weekend als Remco Evenepoel. Ja.
1: De Sportwilly.
0: Dag Jonas.
2: Hoi Jonas.
3: Dat is waar, je hebt helemaal gelijk.
0: Dat is waar, ja. Ja.
3: Ja, maar allee, het is goed dat ze gewonnen heeft, maar het was ook niet tegen de wereldtop. Maar
0: nee, voilà,
3: het is een goed nieuw begin. Ja. Ja, laat het ons daarop houden.
0: Ik snap helemaal dat je voor Evenepoel kiest, hoor.
3: Ja, ik kan niet anders. Het was een masterclass tijdrijden, hè, gisteravond. Ik heb dat hier al een paar keer gezegd, denk ik, maar Remco Evenepoel, dat is gewoon de beste tijdrijder aller tijden.
4: Nu al, wauw, ja.
3: Nee, maar ja, tuurlijk. Ja. Ja. Hij begon als topfavoriet en hij verpletterde de concurrentie. Zijn eerste achtervolger, dat was Filippo Ganna, en die finishte op bijna een minuut.
4: Amai.
3: En Evenepoel die reed aan een waanzinnig gemiddelde van 52 kilometer per uur.
4: Ja.
3: Over een parcours van net geen 40 kilometer, maar dus 52 kilometer per uur op een velo, op het vlakke. Al heeft hij blijkbaar niet echt afgezien.
5: Gewoon super tevreden met hoe alles verlopen is. We durven risico's nemen in de bochten, durven agressief optrekken telkens na de bochten en dan ook op de stukken rechtdoor. Had ik echt gewoon het gevoel dat ik door de muur kon gaan zonder echt af te zien. Dus het was echt een tijdrit van hoog niveau en waar alles onder controle was.
4: Het lijkt nu alsof het een makkie was eigenlijk, zoals hij het nu brengt. Dat is ongelooflijk.
3: Ja, inderdaad. En toch mogen we dat niet evident vinden, Thomas. Want nee, ja, het was nog niemand gelukt in de geschiedenis van het wielrennen om 4 keer op rij de regenboogtrui te winnen in een tijdrijden. Tot gisteravond. En dat maakt hem dus ja, echt de beste aller tijden, vind ik.
4: En hoe komt het dat hij zo uitzonderlijk daarin is? Waarom hij daar zo extreem goed in is? Kan jij dat zeggen?
3: Ja, het is toch vooral de manier waarop hij tijdens een tijdrit op de fiets zit. Hoe hij ook bochten neemt, hoe hij zijn pacingplan uitvoert van start tot finish. Dat benadert de perfectie, maar toch vooral die houding. Hij maakt zich zo klein, zo aerodynamisch op die fiets.
4: Ja.
3: Dat is in principe een compleet onnatuurlijke houding. Wij zouden direct verkrampen of niet eens in die houding geraken. Met je armen zo in die beugels, kop in de kas. Dat is heel straf. En hij ontwikkelt dan ook nog eens zoveel power in die benen. Ja, en dat is ook de reden waarom hij dus tot de aero-kogel uit Schepdaal werd gebombardeerd. Dat is zoals een bijnaam bij het tijdrijden. Hè. Ja.
0: En is hij dan topfavoriet voor de wegrit nu zondag?
3: Ja, zeker. Maar minder uitgesproken als gisteren. Hè, dan gaan er toch ook mannen als Seixas, Del Toro, Pidcock enzovoort meer kans maken om hem te kloppen. Maar goed, ja, voor zijn vertrouwen is dit toch een redelijke prima geweest.
4: Ja, ja, absoluut. En goed, een plaats voor Evenepoel, dat is overduidelijk vandaag. Kan onmogelijk anders. Maar welke plaats?
3: Ja, ik ga het meteen zeggen, maar ik wil nog 1 zeer eervolle vermelding doen, als dat mag.
4: Zeker.
3: Voor Mathieu van der Poel. Die maakt ook kans zondag. En wat hij gisteren heeft gedaan, dat is ook best indrukwekkend. In de Ronde van Luxemburg vertrok hij al na 2 kilometer alleen in de aanval. Hij bleef dan 175 kilometer verder brommeren en hij won de rit.
4: Dat is ongelooflijk.
3: Niemand zag hem nog terug. Een solo van 175 kilometer.
4: Vergaande vorm van stielbederver eigenlijk ook. Ja,
3: die is ook echt van, echt, redelijk klaar voor het WK, denk ik.
4: Amai.
3: Maar dus, Evenepoel die krijgt wel de plaats. Een plaat over een aero-kogel, die is er nog niet. Maar aerodynamic, die is er wel. Dus een classic van Daft Punk voor een classic van een renner, nu al.
4: En een goede keuze, Jonas. Dank je wel. Fijne dag. En tot maandag.
3: Dag en fijne week. Tot volgende week.
4: Voor jou ook. Bye-bye.
1: De Sportwilly.
0: Volgende week moeten we naar zijn top 3 vragen. Ik ben het vergeten. Voor Willy Duizend.
4: Volgende week,
0: Gaat hem sturen.
4: Ja, volgende week.
0: Gaat hem sturen.
4: Jonas, we hebben nog een vraagje, maar het is voor volgende week. Is het goed?
3: Ja, ik heb het genoteerd.
0: Ja, okay. Top.

0: heerlijke Life What You Make It van Talk.
1: Lenny Kravitz krijgt iets waarvan ik benieuwd ben of jij het ook zou willen of niet. Dat is voor zometeen het muzieknieuws.
0: Lenny krijgt iets waarvan... Ja, oké. Okay.
1: Maar ik ben niet zeker of het iets voor jou zou zijn of niet. Dus
0: is het eetbaar?
1: Ja. Nee.
0: Nee, oké. Okay, ik ben super benieuwd. Ja. Is voor dadelijk dan muzieknieuws.
2: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
3: Night of the Proms op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, OMD en van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
10: Nog voor jij kan denken...
11: Ik heb gelijk geen energie.
10: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
12: Oh, mijn rug zit vast.
10: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
13: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Thomas en Sien.

0: Het is op zich gegroeid, deze song. Zoals dat al wordt genoemd deze dag. Bathroom Door, van onze belofte van deze maand. Nu woensdag in de Charlatan staat. Je kan er gratis heen. Rond 9 uur zal je daar spelen in de Charlatan. Onze Pio hier met Bathroom Door. Het is een groeierke.
1: Er is voor alles een tijd en een plaats. Ja. En ik denk dat voor Pio de tijd en de plaats vooral s'avonds in de Charlatan is.
0: Zeker.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja, ja.
1: Maar ja. Ik voel het. Ik voel het steeds meer.
0: We gaan hem woensdag eens bellen.
1: Ja.
0: Ik ben ook razend benieuwd welke song hij heeft gekozen om te gaan coveren. Dat komen we dan hopelijk dan ook te weten. Maar hou vast woensdag vrij, want dat gaat een redelijk vettig feestje worden.
1: Echt wel.
0: In de Charlatan. Goed, het is ondertussen ruim 9:30.
2: Dit is het muzieknieuws.
0: 9:30 van maandag met Sien.

0: Kravitz.
1: Hij krijgt als tweede man ooit een eigen Kenpop. Lenny Kravitz is niet de tweede man ooit, maar wel dus als Kenpop de tweede man ooit.
0: Hij wordt een Kenpop van, ik ging zeggen, de grote Lenny Kravitz, maar dat is ook het enige kleine mini-puntje dat ik kan verzinnen om zijn volmaaktheid te counteren. Wat mannen doen, wat vrouwen, wat mensen doen. Het is de kabouter, hè? Maar geen probleem, hè? Het is een schipoog, hè? Maar geen probleem. Ja. Er is dus nu een kleine, schattige Lenny.
1: Dus voor alle duidelijkheid, Ken is de mannelijke tegenhanger van Barbie, hè? Van Mattel, van de speelgoedfabrikant. Ja. In 2025 was er een eerste man ooit die eer kreeg. Basketballer LeBron James.
0: Oh ja, dat is een heel lange pop.
1: Ja. Ja, ik zou weet ik niet.
0: Ja. Ik vraag
1: het. Is gewoon de Barbies zijn toch allemaal even groot?
0: Ja, ik weet het.
1: Doet er toch echt niet
0: zo? Ja, een beetje wel. Maar
1: Lenny krijgt dus nu ook zijn eigen Kenpop. Zal €61 kosten. Ik dacht zo, maar dat is toch veel. Maar als je dan kijkt naar hoe er naar de details is gekeken om die pop tot stand te brengen. Ja, het is wel echt mega goed gedaan.
0: Hoe ver gaan die details dan zien?
1: Zelfs de allerkleinste tattoos die Lenny heeft, staan ook op die pop.
0: Echt?
1: Echt tot de juiste tattoos toe zien. Die popper als Lenny Kravitz uit. Die haren natuurlijk ook. De zonnebril, weinig kleren. Het borsthaar zie je ook een beetje.
0: Heeft hij ook zo'n klein Flying V gitaartje?
1: Nee, het is zonder gitaar. Maar het is wel met cowboylaarzen.
0: Oké. Ja, prima.
1: Maar in elk geval...
0: Zit er een slang in een van zijn laarzen, toevallig?
1: Nog net niet.
0: Dat is spijtig. Gemiste kans.
1: Maar tof hebben ding wel, denk ik, voor alle Lenny Kravitz fans. Ik vind het heel leuk. Ja.
0: Sorry, ik moet u even nog terug naar Lenny. Hè. Dus, maar ik heb dus wel ooit een pop gekregen van Michael Jackson.
1: Maar dat was dan geen Kenpop, hè?
0: Dat was echt een soort van... Nee, dat was niet echt een Kenpop.
1: Ah, nee.
0: Maar ik heb die echt ook moeten opbergen, want je kan niet meer Michael Jackson ergens zetten. Heel jammer.
1: Heb je die nog?
0: Ik heb die nog, ja. Die ligt ergens. Echt.
1: Ik zal
0: eens meebrengen. Ja. Ja. Dat is echt goed. Maar goed, laten we het over Talking Heads hebben natuurlijk. Ja.
1: Ze gaan zich herenigen, maar...
0: Oh.
1: Nee, niet om samen muziek te spelen. Nee,
0: zeg, wat gaan ze doen? Nee. Kantklossen?
1: Maar je weet nog, wanneer was het? 2024 denk ik, dat er ook zo er gaat een reunie komen, er was van alles geteased, maar dan was het gewoon omdat die film Stop Making Sense terug in de zalen kwam en hebben ze een Q&A gedaan over die film, of ze hebben niks gespeeld, dat gaan ze nu ook niet doen, maar Sirius XM, dat is een radiozender, zal een maand lang Talking Heads Radio uitzenden, dus een zusterzendertje van dus de grote radiozender.
0: Zij mogen die zender cureren dan?
1: Van 1 tot en met 22 oktober en 5 decennia muziek van David Byrne en Talking Heads en alles wat ermee te maken heeft.
0: Oh, cool.
1: En nu gaan ze wel op 28 september een Q&A doen met ST Haim, een presentatrice van die zender.
0: Ja.
1: En daarvoor komen wel alle leden
0: maar
1: van Talking Heads terug.
0: Maar ST Haim is een van de zusjes Haim, hè?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Is het er geen ST tussen?
1: Nee. Het is echt een veel oudere vrouw.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar misschien heeft ze er wel iets mee te maken.
0: Mag dat echt dat er een ST bij was? Maar goed, dit is helemaal terzijde.
1: Maar het is niet die van
0: Kunnen nooit genoeg, nooit genoeg nee. Haim zijn, dat zie ik.
1: Maar dus ze gaan wel terug samenkomen voor dat interview, maar ze gaan niet samen spelen, niet samen zingen. En David Byrne zegt ook, vraag er mij niet naar. Ik ga er niet meer op antwoorden. Het zal wellicht ook niet
0: gebeuren. Maar de sfeer is ontspannen wel.
1: De sfeer is ontspannen.
0: Zeker.
1: En dat interview gaat sowieso al wel tof zijn.
0: Natuurlijk. Ja, dus,

0: Billy Joel is niet dood.
1: Dat, goed voor hem.
0: Dat bevestigt zijn entourage. Ja. Er zat een fout in Google. Google zelf, denk ik, ja. Opeens was er een soort van hoax, zo noemen ze dat dan. Ja. Waarin verschillende berichten elkaar dan bevestigden van Billy Joel is overleden.
1: Ja, maar dat is AI,
0: maar dat is zeker AI.
1: Een circle jerk van people's die het niet weten.
0: Ah, ja, maar er was toch nu ook dit weekend nieuws van dat enkele zoekmachines op hun eigen houtje andere websites hadden gehackt.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dit zal daar ook wel mee te maken hebben. Het is aan het gebeuren. Maar er is nu bevestigd, de woordvoerder van Billy Joel heeft bevestigd. Hij is live en kicking. Ja. Hij kan zelfs terug opnieuw muziek spelen, want het is even uit geweest, hij was ziek. Ja. Maar dus er is niks aan de hand. Maar
1: niks
0: dat is
1: aan
0: wel echt scary, hè, man.
1: Ja, dat is wel niet oké. Okay. Dat is wel echt niet oké. Okay. Ja.
0: Maar hij leeft.
1: Allee, hij leeft, dat is toch een hele opluchting.

0: 3000 materiaal bedenk ik nu, maar goed, mijn top 3. Ja, kan er nog bij zetten. Nacht, Nebel en Beats of Love. We hebben een thema voor de laatste plaats. Eigenlijk moeten we niet zo al te ver gaan zoeken en zien.
1: Nee, vandaag, 21 september, is het Internationale Dag van de Vrede. Maar het is ook de hele week Vredesweek.
0: Alsjeblieft.
1: Dus ja.
0: Tal van kansen nu.
1: Thema Vrede.
0: Vrede. Suggestie door voor de laatste plaats. Het mag een klassieker zijn, of maar je mag ook eens out of the box denken. Je doet ermee wat je wil.

0: Het thema vrede. Vandaag is het Internationale Dag van de Vrede en bij uitbreiding is het ook Vredesweek. Dus vinden wij 5 songs in verband met vrede? Ik ben er zeker van wel. Maar welke song, dat bepaal jij. Stuur maar door aan welk liedje je denkt.
1: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: De mistiedatjes van Connections.
3: Allee, de US of A.
4: Ja.
3: De moeite zeker.
4: Oh, dat is echt crazy.
3: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
4: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
3: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
4: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
3: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
4: Nee, gemist.
3: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
5: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Thomas en Sien.
11: Want me to love you in moderation. Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention.

0: Brown Sugar van Rolling Stones en Yellow. We kunnen alweer opgelucht ademhalen, waarvoor dank, want Annelies is gearriveerd.
1: Pak goedemorgen.
0: Van ons dagelijkse hartje toch wel. Goedemorgen Annelies, alles naar wens.
1: Zeker.
2: Heb je speciaal eens een classics deze week?
1: Ja, ik blijf op zoek gaan naar de nummer 1 van Willy's, want je kent dat, dat is zo.
2: Hè? De Willy 1000.
1: Ja. Potverdikke, waarom is dit niet hoger gestemd? Wel, ze hebben bij mij de kans om een platform te pakken. Hè?
0: Ah ja, dan kunnen ze even een pittig pleidooi houden daarvoor.
1: Ja.
0: Oké. Okay. We zijn voor het thema de vrede gegaan. De vrede voor de laatste plaats.
1: Ja, dank u. Iemand moest het doen.
0: Ja, tal van mogelijkheden natuurlijk ook. Hè. We beginnen al direct met een heel leuke die veel is aangevraagd. Een beetje in ons achterhoofd was beland.
2: Ja, onder andere Tommy, Mieke, Benny, zie ik hier staan, Woude. What's so funny about peace, love and understanding. Van Elvis Costello horen, dat is een mega goede keuze.
0: Ja, want die draaien we niet zo vaak. Ges-

0: dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Yeah, yeah, Eddie? Yeah, yeah. Amy?
1: Yeah, baby.
0: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Premier De Wever komt op dit moment samen met zijn 5 vice-ministers over de begroting. We weten het, ze zoeken 10 miljard euro tegen 13 oktober. Vandaag legt De Wever zijn startnota op tafel. Dat vertelt politiek journalist Karel Latree.
6: Alle ministers hebben van premier De Wever dit weekend een tekst en een tabel met maatregelen en cijfers in gekregen. En vandaag gaan ze onderhandelen over hoeveel nieuwe belastingen staan daarin en hoeveel besparingen. En dat zal meteen heel stevige discussies vormen, want net die verhouding belastingen en besparingen ligt het allermoeilijkste in deze regering.
5: Het zou dan bijvoorbeeld gaan over het al dan niet indexeren van uitkeringen en pensioenen of over btw-verhogingen en besparingen in de gezondheidszorg. In Lebbeke in Oost-Vlaanderen zijn vannacht 4 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat is bevestigd aan onze redactie. Volgens buurtbewoners werden er meerdere schoten gelost met een luchtdrukwapen. Er loopt een onderzoek. En pech voor onze jonge landgenoot Sef van Kerkhoven op het WK wielrennen in Canada. Hij moet passen voor de tijdrit en de wegrit bij de junioren. Van Kerkhoven werd gisteren aangereden op training en liep daarbij een blessure op aan zijn borst. Hij was een van onze kandidaten op een medaille. Vanavond rijdt zijn broer Mathies de tijdrit bij de belofte. Ook hij is een medaillekandidaat. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden. Woensdag eerst nog opklaringen, maar daarna gaat het regenen, maxima tot 23 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
4: Music matters.
0: Classics. Annelies Orie.

meisjeshart. En ik durf te wedden dat Gwen Stefani ook veel jongens beroerd heeft. Of dat ook hun hart was, ja, dat laat ik in het midden. Het is maandagochtend 21 september. En wat mij betreft kan die maandag nog wel een shot onder de kont gebruiken. Cut my life.

ook liep. Er is altijd de zon. Of dat is toch wat de Stranglers willen zeggen met Always the Sun. Benieuwd hoe het intussen zit met jouw stemlijstje voor de Willy Duizend. Ik heb het bijna de vrijdag afgewerkt. En ik ben zelfs mijn nummer 1 gaan voorstellen bij Erwin in zijn show. Zometeen krijg je mijn nummer 3 na The Lemonheads.

Het

0: Once in a Lifetime van Talking Heads, mijn nummer 3 voor de Willy Duizend. Had ik die vorig jaar ooit in mijn stemlijstje opgenomen? Nee, maar nadat ik David Byrne zag op Rock Werchter, zal die altijd ergens in mijn top 3 staan, denk ik. Zo goed. Zometeen die Offspring en Balthazar na elkaar.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh. Oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
9: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
10: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: Willy. Music Matters.

The Kids Aren't Alright van The Offspring. Deze man die stond vorig jaar maar liefst, wacht, even goed tellen, 8 keer in de Willy 1000. Als je dat te veel of te weinig vindt, dan kun je nog altijd gaan stemmen via willy.radio of in onze app. En dat kan tot nu vrijdagavond 6 uur.

Heb je het gezien? Lenny Kravitz is de tweede man ooit van wie er een Barbiepop gemaakt wordt. Volgens mij bestaat het woord Kenpop niet. Maar ja, dus een mannelijke Barbiepop. Benieuwd eigenlijk of jij die in huis gaat halen. Het is alleszins niet bedoeld voor kleine meisjes, denk ik. Zometeen geef ik nog een Willy de kans om zijn of haar nummer 1 voor de Willy 1000 te verdedigen. Dus als jij denkt van ik wil iedereen overtuigen van mijn keuze, dan is het nu het moment. Stuur die door in de Willy-app. En vooral, waarom moeten wij er eigenlijk allemaal op stemmen? Wat is er zo goed aan je nummer 1? Dit mag ook in de lijst wat mij betreft, zeker als partyclassic.

0: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder, liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
4: Bessimo!
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
0: Music matters.

0: Killers en Somebody Told Me. Dus je hebt nog tot vrijdagavond 6 uur om te stemmen voor de Willy 1000. Veel Willy's hebben hun huiswerk al gemaakt.
1: De Willy 1000.
0: Een hele goede morgen, Julie.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Ik bel jou blijkbaar net voor een meeting. Hoeveel minuten heb je nog?
2: Ja, ik denk 2 minuten. De andere zijn nog even naar de wc en dan gaan we starten.
0: Oké, dat is heel goed. Julie, vertel mij eens, wat staat er op jouw nummer 1 voor de Willy 1000 en vooral waarom?
2: Ja, als ik het me goed kan herinneren, ik heb het daar straks gedaan, is het Queens of the Stone Age, ja, dat ik op nummer 1 heb gezet. En Wanna Make It With You.
0: Ja, absoluut. En je hebt er een speciale reden voor, hè?
2: Ja, klopt. Dat is ook onze openingsdans geweest. En dat blijft ook wel. Als dat opstaat, dan is het altijd van, ah, dat is ons liedje. En ik blijf dat ook een fantastisch liedje vinden.
0: Natuurlijk, als openingsdans, dan kies je iets met betekenis. Hebben jullie samen ook Queens of the Stone Age ook wel ooit live gezien dan?
2: Ja, zeker. Allee, met een man zeker verschillende keren. Ik ben zo in het rockerige zo wat meer moeten inkomen. Maar dan, ik denk, Pukkelpop een aantal jaar geleden samen. En ja, dan mocht ik zelfs eigenlijk maar wel wat van voor. Maar ik heb dat niet zo graag, zo drukte. Ja. En dan heb ik in zijn nek gezeten. Dus dat was ook nog weer een fijn momentje te samen.
0: Maar hoe tof. Ja, ik merk dat veel mensen nummer 1 kiezen waar toch een verhaal aan hangt. En dat is wat muziek doet, hè. Dat raakt op een of andere manier.
2: Ja, zeker wel. En blijft ook, hè, zo'n muziek. Als we dan ook zien naar onze kinderen, die blijven ook met die muziek bezig. Dus ik vind dat fantastisch.
0: Zeg, ik stel voor dat jullie de meeting beginnen met een klein stukje

Queens of the Stone Age, Make It With You. Vorig jaar op nummer 652 in de Wheelie 1000. Volgens Julie mag dat best op nummer 1. En ik zie dus wel wat Wheelies die haar voorbeeld gaan volgen. Chris die stuurt nog, dat was ook onze openingsdans. Ik ga er zeker ook op stemmen. En bij vrienden van ons was dat ook de openingsdans. Maar dat is ook schoon, hè. Met u wil ik het maken. De Wheelie 1000 die start volgende week maandag. En Wheelie zou Wheelie natuurlijk niet zijn als wij niet aan een gepast cadeautje hadden gedacht. Een gepast cadeautje dat jij tijdens die lijst kan winnen. Wees gerust, het zijn niet onze goudvissen, golden en earring, maar het is wel iets met goud.

0: Babylon van David Gray. Vanochtend hebben Sien en Thomas bekendgemaakt wat er dus te winnen valt tijdens de Willy 1000. Daar hebben we het straks nog over. En ik heb een nieuw album van de week. En het is er eentje dat mogelijk begint met de nummer 1 van die Willy 1000. Vorig jaar niet, het jaar daarvoor ook niet. Maar in 2023 stond het nummer waar ik het over heb wel op nummer 1. Om 11:30 vertel ik je er alles over.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Amy, Robert, of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000, de 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Willy presents H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
4: Willy, music matters. Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen. De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. We betalen dan maximaal 2,5 euro voor een liter aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de recordprijs van in april. De energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen wel al voor de vierde dag op rij, dus mogelijk volgt de diesel. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld, omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. En elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
7: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
6: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden.
1: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
4: Music matters.
1: Classics. Annelies Orie.

0: Jump around, want we zijn natuurlijk allemaal heel blij dat het maandag is. En vooral dat die heerlijke lijst er weer aankomt.
1: De Willy Duizend.
0: Vanaf maandag 28 september hoor je hier de 1000 beste rockplaten aller tijden door jou gekozen. En de hamvraag is eigenlijk zoals altijd, wie pakt goud in de Willy 1000? Dit keer mag je dat alleen een beetje letterlijker nemen. Want dit jaar maak jij kans op een gouden plaat van de nummer 1. En ja, dat is dus niet fake of zo. Het is een echte gouden plaat. Volgens mij is iets van een 3500 euro waard. Dat is best veel. En we hadden je de voorbije week al wel wat tips gegeven. Hè? Bijvoorbeeld bij Thomas en Sien.
2: Dat we aan het eind van de dag nog gaan kunnen genieten van die golden hour. Hè?
3: En misschien wel goud.
4: Twee lieve kleine goudvissen. Gouden ideeën.
5: Golden en earring.
0: Ineens praten weer Willy Frank over een golden hour. Sport Willy, Jonas deed vrolijk mee. Thomas had zelfs gouden ideeën. En we kregen het gezelschap van twee goudvissen die dan ook nog eens golden en earring heten. En oh ja, de oplettende Willy die zag ook nog dat ons logo overal goud kleurde. Ja, we hebben ons geamuseerd vorige week. Wim Oosterling die gaf ook elke dag een gouden plaat. Gewoon, die draaide er eentje. Het was plezant. Hoe je die gouden plaat nu precies kunt winnen, dat vertel ik later nog. Zometeen krijg je Jo Lemaire na Gossip en Listen Up.

dat dat zo schoon is. Je suis... Oh nee, ik ging het zo mooi zeggen. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je le maire et flouze. Ja, het is gelukt. Dus hoe win jij die gouden plaat van de nummer 1 tijdens de Willy 1000? Eigenlijk gaan wij gewoon bingo spelen. Tijdens de Willy 1000 vind je elke dag een lijstje met de 10 gouden nummers van de dag in de Willy-app. Hoor je zo'n gouden liedje tijdens de lijst, dan moet je het gewoon snel aanduiden op jouw lijstje in de Willy-app. Als je 6 gouden nummers kan afvinken, dan gaat jouw naam mee in onze pot. En in totaal kan je naam dus 10 keer in de pot belanden. Elke dag van de Willy 1000 kun je meespelen. Op vrijdag 9 oktober, vlak voor de nummer 1, zal Wim met zijn onschuldige hand één naam trekken en hij of zij wordt dan de eigenaar van de gouden plaat van de nummer 1 van de Willy 1000. Ik vind het nu al super spannend eigenlijk. Je kunt dus elke dag meedoen. Skippersand. Dit is Reef met

0: My Generation van The Who. Zometeen gaan we terug naar 1991 en meer bepaald naar Pukkelpop 1991. Want daar werden al een pak nummers uit ons album van de week gespeeld, nog voor die plaat uit was.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
2: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
1: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
6: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
11: Tweede of derde pijler, juffrouw?
10: Wat lief?
11: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
11: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
12: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
15: Profel.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
15: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
16: Absoluut, met de pro van
15: Profel.
16: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
17: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
18: Geef 8 hamburgers.
17: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
19: Really. Music matters. Really.

0: die stonden op Pukkelpop in 2006 en in 2016. Maar wij gaan graag eens terug naar Pukkelpop 1991 voor dit...
1: Album van de week.
0: Nu donderdag zal het namelijk 35 jaar geleden zijn dat Nevermind van Nirvana uitkwam. Dat was hun tweede plaat en een maand voor die release stonden ze op Pukkelpop om daar al wat nummers uit te spelen. Eigenlijk waren ze maar vervanger voor de Limbomaniacs. En Marcel van Tilt die had toen de eer om ze aan te kondigen en dat klonk zo.
2: De openingsact van Pukkelpop 91, Nirvana!
0: Ja, je hoort Kurt Cobain ook zeggen, willen jullie nu al luide muziek? Het is nog zo vroeg. Ze speelden toen om 11 uur en collega Eppo Jansen, die was er ook bij.
3: Ja, als ik het optreden, zoals ik het mij herinner, is de openingstrek, en dat heb ik natuurlijk ook opnieuw kunnen opzoeken, was het Polly, wat toen een onbekend nummer was voor iedereen, want dat staat natuurlijk op Nevermind. En dat vonden wij een beetje raar, want ik had wel echt zoiets van, Nirvana moet hier wel... Dat moet onmiddellijk stevig zijn. Dus het was atypisch, om het zo maar te zeggen. Maar het was wel een heel... Ik vond het op zich wel een fijn optreden. En ik herinner me ook nog dat ik rond mij keek en er wel mensen die dingen aan het meezingen waren.
0: Ja, we vieren Nevermind van Nirvana hier de hele week met elke dag een song. En ik zal dan ook maar beginnen met het nummer dat zij als eerste speelde op die Pukkelpop in 1991. Dit is Nirvana en Polly.

Steve uit Gent die heeft hele goede herinneringen aan die Pukkelpop van 1991. Hij herinnert zich vooral dronken kerels, maar wel met een goede sound. Als je graag verder in die geschiedenis wil duiken, dan moet je zeker nog eens luisteren naar onze podcast. Nirvana was hier. Je vindt die zeker nog op onze site en in onze app. Dit is Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: Jori die stuurt nog zalig dat Nevermind van Nirvana het album van de week is. Zo zonde dat ik die nooit live heb kunnen zien. Beste band ever. Ja, Nirvana nog live zien, dat kan niet meer. Maar komend weekend staat de coverband Bleach wel op Belter Skelter. Dat schijnt ook de moeite te zijn.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Humo!
6: Humo!
7: Humo!
8: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
8: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
8: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
6: Humo!
8: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
1: Classics. Annelies Orie.

0: Het nummer dat heel veel beginnende gitaristjes als eerste leren spelen. Ja, voor die eerste noten heb je natuurlijk je linkerhand niet nodig. Dat is handig. Dit stond vorig jaar op nummer 260 in de Willy 1000, Metallica and Nothing Else Matters.
1: Willy.

Nou, Nothing Else Matters van Metallica. Het nummer dat James Hetfield eigenlijk nooit met Metallica wilde uitbrengen. Wegens veel te kwetsbaar en niet hard genoeg. Dus nog eens dank u, drummer Lars Ulrich, om hem toch te overtuigen. We gaan richting het nieuws van 12 uur. Ik heb net al een gekookt eitje gegeten om er tegen te kunnen tot 1 uur. Maar misschien mag jij zo meteen wel al aan de boterhammen of de lunch. Dan kan je dat doen met Tim van Amel, met Beck, met The Romantics en Arctic Monkeys. Mooie vooruitzichten dus. Dit is Visage en Fade to Grey. Goedemiddag nu al.

0: Bio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Bio live, woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Profiteren in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemorgen. De dieselprijs gaat morgen naar een recordhoogte. We betalen dan maximaal €2,5 voor een liter aan de pomp. Dat is 1 cent meer dan de recordprijs van in april. De energieprijzen schommelen al maanden sterk door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijzen voor een vat ruwe olie dalen wel al voor de vierde dag op rij, dus mogelijk volgt de diesel. Het Openbaar Ministerie vraagt 20 jaar cel voor de vader van Jairon. De man werd vrijdag veroordeeld voor de moord op zijn zoon van 14. Die overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld, omdat ze Jairon geen medische zorg gaven. Voor hen wordt 3 jaar cel gevraagd. Na de middag kennen we de strafmaat. En elk jaar sterven in ons land zo'n 14.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Het is daarmee de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Opvallend, amper 1 op de 4 Belgen is zich daarvan bewust. Dat blijkt uit een onderzoek van de Belgische Cardiologische Liga. Rick van Hoof.
7: We willen zeker bereiken dat vrouwen op tijd de signalen herkennen en niet twijfelen om hulp te zoeken. We zien dat bij het optreden van een hartinfarct bij een vrouw dat die symptomen veel diffuser kunnen optreden. Vermoeidheid, kortademigheid, pijn in de kaak of in de onderrug. En omdat dat beeld niet altijd strookt met het krijgen van een hartinfarct, wordt het soms pas te laat opgemerkt.
6: De Cardiologische Liga roept vrouwen op om vanaf hun 50ste een grondig hartonderzoek te laten uitvoeren. Het is zonnig en droog. Deze namiddag blijft de zon volop schijnen bij zo'n 20 graden. Morgen begint met nevel en mist, daarna opklaringen bij maxima tot 22 graden.
0: Binnenkort, de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters. Classics. Annelies Orie.

0: Until I Find You, Found You van Tim van Hamel. Solo, van mij mag die meer dingen doen onder zijn eigen naam. Wat een goede plaat. En nu heb ik graag een beetje hulp bij dit.
1: De Kettingrocker.
0: Vorige week draaide ik Daan en Swedish Designer Drugs. En van drugs wil

En Blow van Ween, dat was de vorige schakel in de kettingroker. De vraag is nu, wat zet jij daarna? Wat past er na Bananas en Blow? Ga je iets anders doen met fruit? Dat zou kunnen. Nog verder Blow. Blowing in the Wind, denk ik dan meteen aan. Maar jij beslist wat die volgende schakel in de kettingroker is. Je moet die gewoon doorsturen in de Winnie-app. Zometeen krijg je Monocle naar Ariane.

Peter Hook, ook bekend van Joy Division en New Order met zijn band Monaco. En What Do You Want From Me? Het is maandag. We kunnen spreken van nazomer. En ik vind dat mag ook wel eens gevierd worden met iets vrolijks.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk. Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen.
9: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Music matters, Billy.
14: So who's that girl there? I wonder what went wrong so that she

Ah, ik vind dit goed. Hole and Miss World. Dit had een prachtige tip kunnen zijn voor de prijs die we gaan weggeven tijdens onze Willy 1000. Dat is een gouden plaat van de nummer 1. Wie de nummer 1 is, ja, dat weten we nu natuurlijk nog niet, want jij bent nog aan het stemmen. Meespelen voor die gouden plaat kan wel al vanaf volgende maandag. En dit is New Gold Dream.

0: New Gold Dream van Simple Minds. Nee, je moet nu nog niet beginnen meespelen voor die gouden plaat. Er waren naar Willys die zeiden, waar moet ik zijn? Dat is pas vanaf volgende maandag.
1: De Kettingrocker.
0: Vrijdag koos Dirk bij Roos het fantastische Bananas en Blow van Ween. Ik kende dat nummer niet, maar wat een ontdekking weer. Merci daarvoor. En het inspireert ook tot veel goede suggesties voor de volgende schakel in de Kettingrocker. William, die stuurde vanuit de supermarkt. Om te blowen heb je natuurlijk het juiste materiaal nodig. En Weezer heeft dat. Hashpipe van Weezer komt dus zeker. En ik heb mij moeten inhouden, maar ik dacht, ik kan toch niet weer Weezer kiezen. Jo, die wil

naar Don't Cry van Guns N' Roses. Heel logisch, maar ik ga voor de suggestie van Bjorn. Hij stuurde van, ja, we zitten toch met een beetje nazomer. Kunnen we dan ook niks zomers draaien? Misschien wel iets van Jack Johnson. Bananen pancakes bijvoorbeeld.

Het regent dus wel de hele tijd in dat nummer. Bjorn met je nazomer. Maar het is waar, het klinkt wel zomers. Ik ben fan. Straks mag jij dus door op Jack Johnson en bananenpancakes in de kettingroker bij Roos. En dit is Tash.

0: Belgische slow midden op de middag. Kan maar deugd doen. Sadness van Stash. En zo meteen blijven we nog even in België.
1: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
3: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
3: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recubel. Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
10: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
9: Ja.
10: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
10: Oef, dat is een pak van mijn hart.
9: Ja, ja, oh. Ja, schat.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Classics. Annelies Orrie.

0: Grandmaster Flash en The Furious Five met The Message. Goed, hè? Goed.
1: Ja.
0: Zeg, Roos, je mag mij vandaag alsjeblieft nog niks vertellen over de verraders, want ik was gisteravond vette moe.
2: Maar je weet wel eigenlijk al iets, hè?
0: Ja,
2: klopt. Wat werd aangekondigd?
0: Is het dat Ruben er effectief uitgezet is? Ruben van Gogh, Gucht, RVD.
2: Ja, het is gisteren dus wel degelijk gebeurd. Maar ik vind wel dat ze er veel meer kak hadden mogen aansmeren.
0: Ah ja.

0: er zal komen. Ja. Maar met deze nieuwe single kun je al het album voorbestellen en dan krijg je een downloadcode. Het is nogal ingewikkeld.
1: Dat is wel heel kak.
0: Tegen dat het album uitkomt. Dat is het enige wat ik tot nu toe ontdekt heb.
1: Ja, dus
0: misschien moet ik Jan eens bellen.
1: Ja, qua kak.
0: Of Dries.
1: Ik kan dat wel tellen, eigenlijk toch. Amai, goed zo. Zullen we nog een beetje kak halen, hangen aan de Willy Duizend? Hè?
0: Maar ja, graag.
1: Nog 1 week stemmen. Jij hebt vrijdag ook je nummer 1 verteld tegen Erwin. Wat is hem?
0: Nee, ik moet volgende week. Hey, deze week bedoel ik.
1: Oké.
0: Maar hij is al gepost dan.
1: Ja, oké. Ja. Dat is goed. Ik ben benieuwd.

0: gewoon toch, hè? Iel stond vorig jaar 7 keer in de Willy Duizend. That look you give that guy. Dat heb jij toen op nummer 118 gestemd. Roos, zullen we nog een wake-up call doen? Voor jij zo meteen aan 3 uur radio begint.
1: Happy people have no stories.
0: Dat is waarom ik eigenlijk nooit iets te vertellen.

0: Hamps.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Yeah, yeah. Eddy? Yeah, yeah. Amy?
2: Yeah, baby.
1: Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promokoken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 1 uur.
10: Een goedemiddag. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Dat bevestigt het parket. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak. In Oostende zit het Schepencollege samen naar aanleiding van het onderzoek naar schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Het stadsbestuur is in lopende zaken door klachten over haar toxische communicatie. Journaliste Hannelore Simoens volgt het voor ons.
11: Het is al de hele tijd stil bij burgemeester John Crombé, maar om 1 uur komt het Schepencollege samen en zal hij dus kleur moeten bekennen. Hij zit in een heel moeilijke positie, kan eigenlijk ook niet zo heel veel doen, maar heeft dit natuurlijk ook wel even laten aanslepen en zal nu dus duidelijkheid moeten brengen. En naar alle waarschijnlijkheid zal Charlotte Verkijn een aantal bevoegdheden verliezen.
10: De problemen kwamen vorige week aan het licht. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw ophef ontstaan rond het boek over prinses Diana. Het heet Zwanenzang, Diana, mijn zus, en werd geschreven door de broer van Diana, Charles Spencer. Spencer verwijt koning Charles onder meer dat hij de eetstoornis van Diana stimuleerde. En er is meer, zegt royalty watcher Wim de Hanschutter, die het boek in primeur kon lezen.
12: Voor mij nog de meest verrassende onthulling was de aankondiging van de echtscheiding. Prinses Diana gaat op een gegeven moment op restaurant met haar broer Charles Spencer en kondigt haar aan dat ze gaat scheiden. Maar Diana verweert zich met de boodschap: ja, ik moet wel scheiden van Charles, want hij houdt van zijn lakei. En we weten, in die tijd waren er alleen maar mannelijke lakeien. Dus Diana suggereert dat Charles een relatie zou gehad hebben met een man.
10: Prinses Diana stierf 29 jaar geleden bij een auto-ongeval in Parijs. Het boek komt morgen uit. In Austin in de VS is een man zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten door een ICE-agent. Dat is iemand van de Amerikaanse immigratiedienst. Het is nog niet duidelijk waarom het gebeurde. Eerder dit jaar kwam er al veel protest op de inzet van ICE-agenten in de VS. In januari werden 2 Amerikaanse burgers nog doodgeschoten in Minneapolis. En pech voor onze tennisvrouwen, want Jeline van Drommen moet passen voor de Final 8 van de Billie Jean King Cup. Dat heeft de Belgische Tennisbond bekendgemaakt. Van Drommen blesseerde zich afgelopen week aan haar been. Jana Otsipka is haar vervangster. Eerder moest ook al Elise Mertens afzeggen. Nu donderdag spelen onze tennisvrouwen hun kwartfinale tegen Oekraïne. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
13: Music matters.
1: Roos van Akker.
14: Hey, zullen we het dus over wat geheimen hebben? Een heel goeiemiddag.

Hupsa, The Lost Art of Keeping a Secret van de Queens of the Stone Age. Ja, nog een week en de Willy 1000 gaat van start op je radio. Je mag dus nog een week lang stemmen op je favorieten voor die mooie lijst. Ondertussen gooien we met niets dan goede muziek deze maandag, zoals In Excess, ook Supergrass. En hier is al meteen de nieuwste van de War on Drugs.

Country House van Blur. Je hebt nog geluk deze week. Elke dag komt er weer een nieuwe single voorbij die je mag beoordelen. En vandaag komt die van Jan en Dries van Blackbox Revelation. Nog een klein beetje geduld en die volgt, of die leg ik je voor. Eerst nog de Smiths met Stop Me If You Think You've Heard This One Before.

0: De Circa Waves waren Lost in the Fire en In Excess komt eraan. Zometeen.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Jij? Yeah? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Het is weer Bol-tiendaagse. En bij Bol-

The Strokes met Someday en Today mag ik je de nieuwste van Black Box Revelation voorleggen. Black Box Revelation heeft deze zomer al de nieuwe single Stronger and I'm Free gelanceerd. En nu is er sinds afgelopen vrijdag alweer een nieuwe single, Wicked. Waar Jan en Dries meteen aankondigen ook dat er een nieuw volledig album zit aan te komen. Je kunt dat album trouwens nu al bestellen, dan krijg je een downloadcode. En er komt ook een versie in rode vinyl van die nieuwe plaat. Maar dat is voor later, want over een exacte datum dat die uitkomt, wordt er jammer genoeg nog niet gesproken. Eerst dus deze Wicked van Black Box Revelation. Wat vind je ervan, van hun nieuwe single? Laat het me nu weten in de app graag. Hier komt-ie.

Wat stuur je hier allemaal over Wicked, de nieuwste van Black Box Revelation, liever in onze app. Ze doen een beetje hetzelfde als bij Stronger, hun vorige single. Dat komt van Stefan. Lies wist niet dat Jan zo hoog kon zingen. Het gaat hem goed af, schrijft ze. Gilles stuurt Habaya. Frank schrijft de Black Box zoals we de Black Box kennen. Dus ja, zeker niet slecht, maar helaas iets te kleurloos om eruit te springen. Dan Tabo schrijft wederom een zwarte doos-revelatie die ik hier krijg. Of gelijk de jeugd zegt, amai, dat is chill. Gert heeft het gevoel dat ze hun wilde haren kwijt zijn. Geef hem dan toch maar hun vroegere werk. En Dries stuurt jammer voor de mannen, maar niet echt vernieuwend. Zal niet blijven hangen. Voor sfeer en gezelligheid een dikke 3. Hun aankomende album kun je dus nu al voorbestellen. Zodra het er is, krijg je een downloadcode. En Chris heeft hier ook net gestuurd in de app dat de datum van hun albumrelease bekendgemaakt is vandaag. Het wordt 12 maart volgend jaar. En ook hun tourdata kun je nu ook al checken. Dankjewel voor je mening over de nieuwste van de Black Box Revelation. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: Dit had bijna Florence Welch kunnen zijn, maar nee hoor. Het was The Last Dinner Party met On Your Side.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100%. Met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Roos van Akker.

Ai, ai, ai, Supergrass met Mary. Als je fan bent van Kings of Leon, noteer dan 6 november in je agenda. Want dan komt de nieuwste uit. Oh My Beloved zal die heten. En My Whole World, dat is al de eerste single eruit. Die je vorige week, toen ik je die heb voorgelegd trouwens, toen je die wat te rustig vond. Daarom deze knaller van hen uit ver vervlogen tijden. Sex on Fire met die ton met zout.

We zitten nu al een week te zeggen dat de Willy Duizend dit jaar een lijst met een gouden randje wordt. Ja, die goudvissen staan hier niet voor niks, hè. Golden and Earring. Ons Willy-logo is ook al een week lang helemaal in het goud. Dat was om je duidelijk te maken dat jij kans maakt op een gouden plaat van de nummer 1. Een echte gouden plaat, ter waarde van 3500 euro. Dus zeker meespelen als je dat wat zegt. En vooral luisteren vanaf volgende week maandag.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 2 uur.
7: Een goedemiddag. In Oostende verliest schepen Charlotte Verkeijn bijna al haar bevoegdheden. Dat is beslist tijdens het schepencollege vanmiddag. Vorige week kwamen de problemen aan het licht. Het stadsbestuur was in lopende zaken gegaan door klachten over haar toxische communicatie. Je hoort journalist Karel Latree.
8: Ze kan wel aanblijven. Ze wordt achtste schepen, houdt enkel nog bevoegdheid, economie en lokale middenstand over. Al de rest gaat naar partijgenoten en haven. Haar bevoegdheid gaat naar John Crombie.
7: Verkeijn moet ook een begeleidingstraject volgen. Maxim Donk volgt daar nu op als eerste schepen. In een autogarage in Assenede in Oost-Vlaanderen is het lichaam van een man gevonden. Het parket bevestigt dat. Volgens HLN werd het lichaam gevonden door een garagist. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het labo is ter plaatse en het parket onderzoekt de zaak. En in Brugge start het assiseproces rond Chris van Averbeke. Dat is de man van 48 die 4 jaar geleden zijn beide dochters doodde en zijn ex-vrouw probeerde te vermoorden. Van Averbeke bekende en verwees voor zijn motief naar de scheiding met zijn vrouw. Hij vreesde dat hij daarna zijn kinderen te weinig zou zien. Vanmiddag wordt de jury samengesteld. Van Averbeke riskeert levenslang. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
5: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

Wait and So Young. Eind volgende maand, in oktober dus, doen ze een grote arena-tournee in de UK samen met de Manic Street Preachers, die van Suede. Want hun album Coming Up is ook al 30 jaar oud geworden, zeg. En de artiest die je nu hoort, die heeft al heel wat nieuwe nummers af die binnenkort op zijn vierde album zullen komen te staan. Sam Fender en The Treadmill.

0: De herfst is bijna in ons land. Ik dacht altijd dat dat de 21ste was. Maar het is pas overmorgen, pas woensdag. Hoewel je het nog niet zo gaat voelen hoor deze week. Het blijft lekker warm met zo'n 20 graden. Ideaal dus om je top 3 met je favoriete songs nog door te geven voor onze Willy 1000. Waar je dus een gouden plaat mee kunt winnen. Doe dat stemmen via de Willy-app of via willy.radio. En terwijl je stemt, is dit de nieuwste van Blue Eye. Make a living.
1: Oh.

0: Je mocht nog even langs de suburbs met Arcade Fire om dan een Cocoon Crash gewoon op je dak te krijgen na dit.
1: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
13: Yuzu.
12: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
14: Knaldi!
15: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
16: Oei.
17: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
18: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
17: Ja, en hoe verder liever?
18: Ver genoeg, maar niet te ver.
17: Ah ja, voor de kinderen.
18: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
19: Da, Simo!
20: Nog voor jij kan denken...
17: Ik heb gelijk geen energie.
20: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
21: Oh, mijn rug zit vast.
20: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
17: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
20: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

Die mooie samenwerking tussen Elton John en Turnstile met Seeing Stars. Het is 21 september vandaag en je mag terug naar 1998, want toen kwam de single Waltz No. 2 van Elliott Smith uit. Een van zijn meest iconische en emotionele nummers uit zijn doorbraakalbum XO. Waltz No. 2 is in een 3/4 maat geschreven, een wals dus, hè, want zo heet het ook, waarin Smith het vooral heeft over zijn moeilijke jeugd. Smith zal in totaal 6 albums uitbrengen, waar veel van zijn songs gebruikt werden in films, zoals in American Beauty, ook in de mooie Good Will Hunting. Maar Elliott Smith kampte in zijn best korte leven met zware depressies en hij was verslaafd aan drank en drugs. En 5 jaar na het uitbrengen van deze wals wordt Elliott Smith bij hem thuis gevonden met 2 steekwonden in zijn borstkas. Een uur later is hij jammer genoeg overleden aan zijn verwondingen. Zelfmoord werd er gedacht, maar dat is nooit opgehelderd. Elliott Smith werd 34 jaar oud. Dit is een Waltz No. 2.

0: Hier zie je een stormtrooper op je radio. TK421 van Lenny Kravitz. De man die binnenkort zijn eigen Ken-pop krijgt. Ken van Barbie, hè? Ja, ja.
1: Wie pakt dit jaar goud in de Willy 1000? Wordt het Kurt? Eddie? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
3: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japandi.
10: Ibiza.
9: Ruim.
10: Ja, maar niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Oh, yellow!
12: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin VivoActive 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
13: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
14: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
15: Wel, meneer, 5317.
14: Ja, mijn naam is...
15: Ja, 5317, ik weet het.
14: Oké.
13: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
16: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
13: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
17: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
18: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
17: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
18: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
17: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
18: Humo!
17: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.

We gaan ook weer verder bouwen vandaag aan onze kettingrocker. Annelies zorgde voor een paar uur geleden nog... Jack Johnson was dat, hè, met banana pancakes. En jij mag daar dan weer iets nieuws aan vasthangen. Wat zou jij aan banana pancakes willen breien van Jack Johnson? Eén adres, de app van Willy. Ondertussen is dit Drag Racer van Crooked Step.

Zo speciaal voor jou deze maandag. Mr. Brightside van The Killers. En van The Killers naar The Farm met All Together Now uit 1990. Zanger Peter Houghton die schreef het nadat hij gelezen had over het moment tijdens de Eerste Wereldoorlog waarop Britse en Duitse soldaten in de loopgraven de wapens neerlegden om samen kerst te vieren en te voetballen. Suggs van Madness zat achter de knoppen bij de opnames ervan. Ondertussen is het een waar voetbal-anthem geworden. The Farm, All Together.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. In Oostende mag Charlotte Verkeijn van N-VA aanblijven als schepen, maar ze verliest wel haar belangrijkste bevoegdheden. Dat is beslist op het Schepencollege. Verkeijn lag onder vuur na klachten over haar manier van communiceren. Je hoort journalist Karel Latree.
7: De N-VA heeft geoordeeld dat Charlotte Verkeijn toch iemand is voor de toekomst. Ze is ook parlementslid en ze wilde haar niet helemaal opgeven. En Verkeijn heeft ook ingezien dat ze een aantal dingen anders moest doen en het signaal geven dat ze het ook meent. En dat signaal is dus haar belangrijkste de bevoegdheden afgeven. Haven gaat naar John Crombé, sport en zo gaat naar haar collega's van N-VA.
6: Verkeijn houdt enkel nog economie en middenstand over. Ze moet ook een begeleidingstraject volgen. In Luik is het treinverkeer stilgelegd nadat een verdacht pakket is gevonden op een bus. Dat bevestigt de politie. Ook de hoge snelheidslijn naar Duitsland ligt stil. Het pakket lag in de buurt van een spoorwegbrug. Ontmijningsdienst Tovo komt ter plaatse om het pakket onschadelijk te maken. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst nog wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot opnieuw 21 graden.
4: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.
8: Music matters.
4: Roos van Akker.
9: Een admiraal, een cola shaker en een queen. Ze staan allemaal

Sinds dit jaar is Queen een nummer rijker, want gitarist Brian May heeft een nooit eerder nummer uitgebracht. Uit 1974 heeft dat teruggevonden en het heet Not For Sale Polar Bear. Lang geleden heeft dat de selectie voor het album Queen 2 net niet gehaald. En sinds een paar maanden kun je terugvinden en beluisteren op die heruitgave van het album Queen 2. Dit is Deus en When Love Breaks Down.

0: Kettingrocker.
1: Wat heb je hier weer allemaal voorgesteld om aan banana pancakes van Jack Johnson te hangen? Frank stuurt pannenkoeken horen bij een Amerikaans gewone mensen, namelijk de Jack Johnson's ontbijt. Daarom stelt hij Breakfast in America voor van Supertramp. Johan houdt het dan weer bij fruit. En waarom geen kiwi? Maar naast fruit is een kiwi ook de bijnaam van iemand uit Nieuw-Zeeland natuurlijk. En laat dat nu het thuisland zijn van de Datsuns. En hij dacht aan System Overload van de Datsuns. Jo schrijft banana pancakes that makes me hungry. Hungry like a wolf van Duran Duran. Tommy gaat van banana pancakes naar Cake en Valerie. Maar volgens mij heeft Cake geen nummer dat Valerie heet. De Zoetens dan weer wel. Thijs dacht aan Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Steve wil naar Flash and the Pan en Waiting for the Rain. Ook Zoe dacht aan Flash and the Pan. Hey, van pancakes, hè?
2: Ah ja.
1: Ronnie dacht aan Bananarama met It Ain't What You Do, It's The Way That You Do It. Bjorn schrijft, je hebt eitjes nodig voor pannenkoeken, dus waarom niet Eggman van de Beastie Boys? Ah ja. Geert denkt dan weer aan de LP van de Velvet Underground. Hey, samen met Nico, met die bekende banaan, de hoes van Andy Warhol. Hij zou daar heel graag Sunday Morning uit horen. Drie stuurt dat we kunnen kleurenwiezen spelen met Bright Yellow Gun van de Throwing Muses. Christophe stelt de Banana Queen van Zita Swoon voor. Isaac wil graag naar de Rolling Stones met Brown Sugar. Want wat doe je op je pannenkoeken? Bruine suiker of witte suiker, kan ook, hè. Of zo van die kindertjes suiker. Cassonade noemen ze dat, dacht ik. En zo komen we eigenlijk opnieuw uit bij Sugar met het voorstel van Geert uit Bassevelde. Hij stelt Sugar Ray voor met Every Morning. Ja, die doen we, dat is lang geleden.
0: De Kettingrocker.

0: Dankjewel Geert om hier aan te denken. We zijn in de zomerse sfeer blijven hangen. Of de surferdude sfeer, kan ook hè, na Jack Johnson. Sugar Ray en Every Morning, onze nieuwe schakel voor de kettingrocker. Nieuwe ideeën, wat daar dan weer na past. Stuur me maar door in de app. Ik geef het door aan Annelies.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh.
4: Oei.
3: Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Future Fathers of Utopia van Admiral Freebie. En we blijven in eigen land met Papillon. En dan hoor ik je denken, mah, dat is toch een song van Editors. Ja, dat klopt. Maar ook van Absent Minded, de band van Bert Olsteijn, heeft ook een nummer dat zo heet. En dit is het.

dat zou leuk zijn, maar er zou best wel wat in het honderd lopen, denk ik dan. De Dandy Warhols en Every Day Should Be a Holiday. Ah, hier zie je de editors. Ze komen dit najaar ook met een nieuw album, Surface Echo and Sound. 30 oktober is het zover en dat zal je geweten hebben. Dit is de Rush eruit.

0: Zo is je radio tegenwoordig ook, hè, als je de webcam erbij neemt. Sound and Vision van David Bowie.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD. En van bij ons, Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
9: Roos van Akker.

0: Hey dude van Cooler Shaker. Hey dude, hey Wim.
1: Hey Roes, hey dude. Nee, dude.
0: Nee, wel, je mag.
1: Ja, Roes, hey.
0: Where's my car?
1: Hey Roes.
0: Ik maak me een beetje zorgen.
1: Wat is er gebeurd?
0: Wel, ik heb een mail gekregen over de gedragscode en de regels bij Willy. Echt officieel, hè, van de dienst.
1: Oh.
0: HR.
1: Je hebt echt een
0: Human
1: mail.
0: Resources.
1: Ah, echt een mail gekregen met dus daar. En in de mail staan dus De gedragscode,
0: de gedragsregels.
1: En waarom maak je daar zorgen over? Wat staat er
0: bijvoorbeeld, er staat...
1: Ja?
0: Puntje 1.4.
1: God, met puntjes. Ja, oké.
0: Okay. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Het zijn serieus wat pagina's.
1: Ja?
0: Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.
1: Ja, maar dat is goed, hè? Toch?
0: Ja, ja, tuurlijk is dat goed.
1: Ja, ja.
0: En dan, iedereen blijft van de ander af.
1: Oei.
0: Ja,
1: ik precies was schrik van.
0: Ja, ik had dat ook.
1: Maar je mag mij niet meer spontaan... Allee, zoals bijvoorbeeld 2 weken geleden... We herinneren ons alsof het gisteren was. Je mag niet zeggen van... Ik heb snel een knuffel te geven. Dan kom je bij een knuffel.
0: Ja,
1: dat mag dan niet meer.
0: Ik had je al zo lang niet meer gezien.
1: Ja, maar dat mag dus niet meer.
0: Maar nee, okay. dat voilà. Mag dus niet.
1: Dan stoppen we daarmee.
0: Ja, ik wil mij daarvoor uitgebreid excuseren,
1: terecht.
0: Wim.
1: Terecht.
0: Mijn excuses.
1: Terecht.
0: Maar... Heb jij die mail niet gekregen?
1: Nee, ik heb die niet.
0: Nee.
1: Wat staat er nog in?
0: Ja, weet je wat er bijvoorbeeld nog niet mag? Wacht,
1: nee.
0: Hè, hier. Seksuele intimidatie. Zoals bijvoorbeeld grapjes.
1: Ah ja, maar nee.
0: Ja.
1: Nee, jij wat nog?
0: Vragen naar het seksleven.
1: Oei.
0: Opmerkingen over uiterlijk.
1: Maar Roos, wat moet ik hier nog aan nog vragen aan u als ik niet over uw seksleven mag beginnen? Het woord kaka voor mij, zit dat er ook in de dingen in de tekst?
0: Nee,
1: staat
0: er niet in. Maar wel met de ogen uitkleden, niet te dichtbij komen, klem zetten, dwingen tot kijken naar seksuele handelingen.
1: Roos, ik vind je dat wel goed dat ze dat eindelijk is rondgestuurd. Eigenlijk vind ik, als ik erover nadenk, hè. Ik vind dat goed.
2: Nee, ik vind dat goed. Ja.
0: En jij hebt die mail echt niet gekregen, eerlijk.
1: Ik ga even kijken. Nou, wacht, kontje. Ik ga even kijken met mijn mailbox.
0: Ja. Het is al van vorige week bij mij.
1: Nee, Roos, wat ik denk dat ze die mail speciaal voor u opgesteld hebben. Dat jij de enige bent die mail gekregen heeft.

I Go zometeen dan toch. Want Wim neemt het hier weer eens over. En straks is Marcel van Tilt er ook weer om je te overdonderen met zijn M-show. Van 7 tot 9. Nog een mooie maandagavond.

0: sex with a winner.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: De Mistje Dutchess van Connections.
4: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
5: Doe me, gemist.
6: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond een currieke?
8: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, problemen. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Nu 20% korting op je keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
15: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 4 uur.
17: Een goeiemiddag. De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie eiste 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed. 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En Amerikaanse nieuwszenders spannen een rechtszaak aan tegen de regering. Dat laten ze weten in een gezamenlijk statement op X. Het gaat om de zenders CNN, MS Now en Politico. Ze vinden het niet kunnen dat hun journalisten het Witte Huis niet meer binnen mogen. President Trump zorgde daarvoor omdat ze volgens hem leugens en fictie schrijven. De zenders zijn ervan overtuigd dat dat een schending is van de grondwet. Deze namiddag vaak zonnig. Het blijft ook droog bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst wat wolken, daarna opklaringen bij 21 graden. Woensdag en donderdag opklaringen en droog bij maxima tot 21 graden opnieuw.
15: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
18: Calling. Your call cannot be completed at this time.
19: Can't stand it!
18: It's showtime.
20: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
15: Wim Oosterling.
2: Dit is hem, de avondspits van Willy met nu eerst de Foo Fighters. Goedemiddag.

Jay Bernard met Love Is On My Mind. Ik hoor dus van Roos net dat wij dus geen enkele seksueel getinte mop meer mogen maken op de werkvloer. Overschrijdend gedrag, dat willen we niet. Dus ik ga dan, maar ik had wel die mail niet gehad, dus ik ga dan even hier in mijn voorbereiding voor mijn programma even gaan we het niet vertellen. Dat doe ik niet. Nee, weg. Schrap dit niet. En dit dan ook niet. En weg. Goed, voilà. Ik heb nog één plaat over. We zien wel. Hey, we doen ons best. Goed. Welkom bij de Avondspits van Willy. Eerst en vooral een dikke proficiat voor Maite Hikketik. Maite Hikketik is zaterdag Miss Antwerpen geworden. Ze is 24 jaar en ze mag dus nu meedoen aan Miss België. Dat is eigenlijk de voorrondes voor Miss België, Miss Antwerpen. Hè. Ik dacht dat ze dat allemaal al gingen afgeschaft hebben, maar blijkbaar nog niet. Ze neemt in de finale op tegen Valentine Bezaar, hè, Miss West-Vlaanderen, lid van de multirelatieconstructie van Ruben van Gucht. Hoe dan ook, de voltallige Willy-ploeg wenst Valentine Bezaar en Maite Hikketik veel succes bij de Miss België-verkiezing. Mogen de mooiste foef winnen. Come on. Ik heb niet foef gezegd. Ik heb niet... nee. Ik heb niet... Dat was... nee. Dat, nee, nee. Dat heb ik niet gezegd. Normaal niet. Nee. Nee, dat is... niet aan de hand. Ik heb

0: schöne muziek op jullie, toch? Paul Weller met You Do Something To Me na Derek and the Dominoes en Layla. Je krijgt muziek van The Doors en van Faith No More straks. We spelen deze week Zoek de Willy 1000 artiest in de woordenmist met dubbele prijzen. Ik stuur je straks naar een theatervoorstelling van nieuwsanker Katrien Moerkerke met band. Ja, ik leg straks wel uit waar het gaat. En zometeen... Ja, slecht nieuws voor jou als jij graag je weekendavonden doorbrengt in Café La Chance in Antwerpen. Slecht nieuws. Ik vertel ze meteen waarom.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: U zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe ver door lievers?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo...
9: De Simo!
10: Willy presents H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribo, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
11: Willy, music matters.
12: Music matters.
11: Music matters. Willy.
13: I would like you to meet
14: Wim Oosterlink.
13: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

XCXX met prachtige Say Something Lovely in de avondspitsfamilie. Even kijken, Wim stuurt Nick. Heb ik u daarnet de foef horen zeggen op Nationale Radio? Zeker niet. Nick, denk dat was. Dat was zeker iemand anders. Wat zat er in het nieuws vandaag toen je zo hard aan het werken was? Dat horen en zien je verging en je alles van de actualiteit gemist hebt. Je scha een schande. Drie dingen. 1. Egbert Lachaert gaat weg bij zijn partij Anders. Anders, dat is de partij die tot voor kort Open VLD heet, maar die heet nu Anders. Egbert Lachaert was fractievoorzitter in het Vlaams parlement, maar dat stopte plots anderhalve week geleden. En vroeger was hij ook nog partijvoorzitter, maar nu heeft hij helemaal gehad. Hij gaat nu als onafhankelijke in het Vlaams parlement zitten. Kortom, het zit daar weer bovenarms op bij Anders. Nee, het is eigenlijk weer, moet ik niet zeggen, het is de eerste keer dat er bij Anders bovenarms op zit. Goed, bij Open VLD was dat vaak, maar nu zwart. 2. De Nederlandse acteur Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar als de stem van Bert in Sesamstraat, de Nederlandse versie van Sesamstraat. Dat heeft hij bekendgemaakt in een tv-programma. Dat is naar aanleiding van het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers in juni, Ernie, in Sesamstraat. Hij zegt, na 50 jaar komen er een nieuwe generatie, Bert en Ernie. En ook Grover. En 3, slecht nieuws voor wie in Antwerpen woont. Café La Chance moet dicht. Ja, ik voel al de paniek in de ogen van sommige mensen. Café La Chance zit in de Pothoekstraat in de wijk Stuivenberg. De politie betrapte er onlangs een groep mensen die aan het blowen... aan het blowen waren rond een pokertafel met drugs, een precisieweegschaal en een flinke hoeveelheid cash. En dat mag dus niet. Hè? Alles daaraan mag niet. Hè? Alleen rond die tafel zitten misschien. En die weegschaal. Voor de rest, allemaal verboden. De burgemeester van Antwerpen heeft nu beslist dat Café La Chance drie maanden dicht moet. 3 maanden. Je gaat dus iets anders moeten zoeken om te doen op zaterdagavond. Goed, ik wens je daar veel sterkte bij. Voorlopig.

0: Tame Impala en Reality in Motion.
1: De Willy Duizend.
0: Vanaf volgende week hoor je hier de Willy Duizend op Willy. De 1000 beste rockplaten aller tijden. We beginnen er maandag aan. Thomas en Sien hebben vanmorgen bekendgemaakt wat je kan winnen door vanaf volgende week naar de Willy Duizend te luisteren. Want we gaan niet alleen op zoek naar de nummer 1. Nee, één Willy-luisteraar wint ook die nummer 1 in goud. Je kan dus een plaat winnen waarvan één randje puur goud is. Ter waarde van 3500 euro. Een Willy Duizend met een gouden randje dus. De vraag is dus meer dan ooit: wie pakt goud in de Willy Duizend? Vanaf maandag beginnen we eraan. Je kan nog stemmen op willy.radio of in onze Willy-app. Daarom nu opwarming. Allee, zometeen. Zoek de Willy Duizend artiest in de woordenmist. Deze week met dubbele prijzen. Ja.
2: Ja, ja.
1: Pio is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Pio live woensdag 23 september. Op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
3: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
0: Wim Oosterlink presenteert
4: Eerst kakken.
5: Het is 5:10, wat zegt mijn lijf?
4: Eerst kakken.
5: Straks op de baan, maar ik moet vlug nog gaan.
4: Eerst kakken.
5: Liever hier, goddank, dan thuis die stank.
4: Eerst kakken.
5: Ga je naar huis na het werk? Denk er dan aan.
4: Eerst kakken.
5: Dan vertrekken. Luister naar de avondspits van Willy. En begin altijd voorbereid aan je reis.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
6: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
8: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
8: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
8: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
9: Humo!
8: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
1: Wim Oosterlink.
10: Niveau 0, hè?

0: voor vijf. Dit is de avondspitsfamilie met Simple Minds en Promised You a Miracle.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Met deze week een speciale editie, namelijk zoek de Willy 1000 artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin, een doodnormale dagelijkse zin. Als je goed luistert, kan je daar de naam van een groep in herkennen die in de Willy 1000 zat vorig jaar en vermoedelijk er dit jaar ook zal inzitten. Stuur de naam van de groep via de Willy-app. Opgelet, we spelen deze week voor dubbele prijzen. Voilà, dus wie dus al bij de eerste keer dat ik de zin zeg, het juiste antwoord doorstuurt via de Willy-app, wint maar liefst dubbele prijzen. Goed? Dus goed opletten en zo snel mogelijk sturen via... Dit is op eerlijkheid gebaseerd, hè. Doorsturen via de Willy-app. Wacht, moet ik even mijn zin even bekijken, want dat is even moeilijk. Dat vind ik het. Ja, oké. Goed, klaar? Hier komt-ie. Het is wel echt moeilijk. Wilt je dat ik dat sapje wegsmijt? Of dat ik dat uplek? Kies gewoon wat je wilt en zeg het mij. Ja, dat gaat dus niemand weten van de eerste keer. Ja. Verschrikkelijk moeilijk, ik weet het, sorry. Nog eens, ik ga een beetje proberen iets duidelijker, Rut. Want dit weet niemand. Komt-ie. Wilt je dat ik dat sapje wegsmijt of dat ik dat uplek? Kies gewoon wat je wilt en zeg het mij.
2: Oei, oei.
0: Niemand.
3: Allee.
0: Kom maar, wel, probeer. Ik ga nu... Ene stuurt dat ik dat uplek. Wat zit daarin? Ja, ja, dat is dus de vraag, Ene. Ik zal nog iets wat duidelijker proberen te doen. Goed? Allee, hier gaan we. Concentratie. Wilt je dat ik dat sapje wegsmijt of dat ik dat de plek kies? Gewoon wat je wilt en zeg het mij. Iemand? Iemand? Welke Willy 1000 groep zit verborgen in de woordenmist? Stuur het antwoord

0: R.E.M. met Losing My Religion. Els uit Laakdal aan de lijn. Dag Els, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: In de auto op weg naar huis. Wat zijn de plannen vanavond, Els? Ga je nog doen thuis?
1: Niet veel meer. Enkel nog een beetje in mijn tuin werken.
0: Oh, wat moet er gebeuren in de tuin, Els?
1: Ja, er moeten nog een beetje dorre takken geknipt worden. Van tussen mijn hortensia's.
0: Van de hortensia's. Weet je, het werk van een tuinier is nooit gedaan, zeggen ze. Dat is een spreekwoord. Voilà.
2: Goed. Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Els, de zin was: wilt je dat ik dat sapje wegsmijt? Of dat ik dat uplek? Kies gewoon wat je wilt en zeg het mij. Welke Willy 1000 artiest heb jij ontdekt in de zin, Els? Wat heb je gestuurd via de Willy-app?
1: De Black Keys.
0: De Black Keys. Wilt je dat ik

0: Els, ik heb nog één vraag voor jou voor wij ons ontroerend afscheid nemen. En Els, wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
1: Niks, geen kloten.
0: Maar toch, quasi. Els, succes in de tuin. Geniet van in de tuin te werken, want dat doet toch deugd, denk ik. Hè? Els, tot de volgende.
1: Dank je.
0: Salut. Dag, hier zijn ze. De Black Keys.

oplossing van vandaag de Black Keys. Morgen een nieuwe kans. Je hoorde On The Game. Het is 3 voor 5. Maar echt waar, ik kreeg net dramatisch nieuws binnen. Oh my god. Nieuws dat ik niet had zien aankomen en dat veel mensen wellicht... veel wheelie-luisteraars de rillingen zal bezorgen. Ik weet niet of het waar is. Kijk, blijkbaar heeft Mathieu Terrein van Bazaar weer toegeslagen. Kijk, ik check het en ik vertel het zo meteen naar het nieuws. Eerst checken, voor we iedereen schrik bezorgen. Dus even geduld, ik vertel het zo meteen. Katrien Moerkerke is op theatertournee samen met een band. Het heet Sunday Bloody Sunday. Ze vertelt over muziek die gelinkt is met gebeurtenissen in de wereld, protestmuziek en andere. En jij kan zo meteen tickets krijgen voor 1 van 3 voorstellingen in oktober in Heusden Zolder, Merksem of Oosterzeelen. Straks 4:15.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag. De vader van Jairon krijgt 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon van 14. Dat heeft de rechtbank beslist. Dat is opvallend, want het Openbaar Ministerie had een lagere straf geëist. 20 jaar. Jairon overleed 4 jaar geleden thuis. Journaliste Nathalie Dijk.
3: De jury spreekt over een groot gebrek aan normbesef, een vervreemding door een fanatiek geloof. De man had zijn zoon nog kunnen redden, maar koos ervoor dat niet te doen. Daarboven heeft hij na het overlijden van de jongen zijn lichaam nog 8 weken lang in een bed laten liggen, waardoor hij zijn moeder en ook andere familieleden de kans heeft ontzegd om nog sereen afscheid te kunnen nemen van de jongen.
2: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij krijgen tot 3 jaar cel met uitstel. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst. Daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
4: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
2: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken voort. Ze gaan niet akkoord met een voorstel van de directie over hun loon. Ze eisen hogere vergoedingen voor nachtwerk. Ze staken al sinds woensdag elke nacht. Daardoor moeten vluchten geschrapt worden. Volgens de luchthaven zullen morgen 46 vluchten niet kunnen doorgaan. En ik heb nog goed nieuws voor de fans van The Sound of Music. Want de iconische musical krijgt nu een eigen museum. In Salzburg in Oostenrijk, waar het verhaal zich ook afspeelt. Zo kan je het originele fluitje van de strenge kapitein von Trapp zien, maar ook kleding van de kinderen uit de film. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
5: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
6: Zeg.
7: Calling. Your call cannot be completed at this time.
8: I can't stand it!
7: It's showtime.
8: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
9: Wim Oosterlink.
10: Ik wil het fluitje van kapitein von Trapp niet zien. Flikker op met uw Sound of Music Museum. Echt.
11: Come on, jongens.

0: These are rock hard times, zei hij. Yves van Eels. En daarvoor Blur met Parklife. Dit is de avondspits waar jullie samen gezellig van het werk naar huis. Allee, ja, gezellig. Wacht, dramatisch nieuws dat hier dus net binnengekomen is. Als je in de auto zit, even voorzichtig dat je niet in de vangrail gaat van het verschieten. Mathieu Terrein van Bazaar heeft weer toegeslagen.
1: Ja.
0: Er was de afgelopen weken grote nervositeit in de muziekwereld, omdat Mathieu Terrein, zanger van Bazaar, zowel op Pukkelpop als op Krammerrock het podium was opgesprongen om voor een onschuldig, nietsvermoedend publiek keihard zijn nummer Goud te beginnen zingen. De hit van Bazaar. Op Pukkelpop was dat bij metalband Ronker. Op Krammerrock bij de Britse groep Stone. Toen is overal de beveiliging verdriedubbeld, als ik het goed heb, om dat soort toestanden in de toekomst te vermijden. Maar nu, ja, is het gebeurd. Dus Mathieu Terrein heeft weer toegeslagen. Hij heeft namelijk het openingscollege van de school PXL in Hasselt gegeven. Wacht, hij heeft daar niet gestudeerd zelf, dat is ook niet nodig. Hè. Hij zong eerst zijn eigen versie van Into My Arms van Nick Cave, dus zijn eigen vertaling. En daarna heeft hij gepraat met twee docenten, twee vrouwen, waarbij hij zei, ik citeer, ik ben blij dat het geen twee-mannen-show wordt. Het is belangrijk dat vrouwen ook mee aan het woord komen. Schrijf dat maar op. Samen analyseerden ze enkele quotes uit zijn eigen muziek om te tonen hoe belangrijk taal kan zijn. Voilà. En toen iedereen zo op zijn gemak begon te geraken, sloeg Mathieu keihard toe en zong hij Goud op het podium voor de studenten. Voilà. Dat hadden ze niet zien aankomen. De studenten van PXL. Voilà. Dus na Pukkelpop en Krammerrock had niemand verwacht dat Mathieu Terrein zijn pijlen zou richten op dus de podia van de Vlaamse hogescholen. Dat hadden ze niet zien aankomen. Dames en heren, wat is zijn volgende stap?

0: Deze groep heet Few Bits. En nummer heet Bubble Trouble. Waarschuw de WZC. Stuur Dieter de WZC. Waar is de WZC? De WZC. Ah, de dinges. De woonzorgcentra. Ja, dat is het. Oké. Okay. Waarschuw de woonzorgcentra.
1: Sorry. Free Willy.
0: Oké. Okay. Als er iets weg te geven valt, is hier. Het winnen valt, is hier in Free Willy. 4:15. Katrien Moerkerken. Kijk van TV. Dan presenteer ze het kort vast tv-nieuws op VTM om 7:00. Katrien Moerkerken is niet alleen presentatrice van tv-nieuws, is ook op theatertournee samen met een band, een groep muziek. De tournee heet Sunday Bloody Sunday en in de tournee vertelt ze over muziek die te maken heeft met wereldgebeurtenissen. Hè? Zo actualiteit. Met onder meer protestsongs, maar ook andere nummers die met actualiteit te maken hebben. Muziek van Bob Dylan, Neil Young, PJ Harvey, Block Party. Ze gaat tournee. Ik heb nu tickets voor één van deze drie voorstellingen. Ik wil graag dat je checkt in je agenda of je kan gaan. Dat je niet achteraf mijn mailtje moet sturen en zeggen van ik kan toch niet gaan. Sorry, ik had tickets gewonnen, maar ik kon toch niet. Dat wil ik niet. Goed, dus gewoon check nu of je zeker kan gaan. Zaterdag, dus en direct ga ik zeggen wat je moet doen om tickets te winnen. Zaterdag 17 oktober in Heus de Zolder heb ik tickets voor. Zaterdag 24 oktober in Merksem. En vrijdag 30 oktober in Oosterzeel. Telkens drie duo-tickets. Oké, okay, dus zaterdag 17 oktober in Heus de Zolder. Zaterdag 24 oktober in Merksem. Of vrijdag 30 oktober in Oosterzeel. Ik ga nu een meerkeuzevraag stellen. Maar je moet enkel de gemeente sturen waar je naartoe wil. Dat is eigenlijk al complex genoeg voor een maandagavond. Goed, dus stuur het juiste antwoord op mijn meerkeuzevraag via de Willy-app. Nu, naar welke gemeente wil jij graag naar Sunday Bloody Sunday van Katrien Moerkerken gaan kijken? A. Heus de Zolder. Dat is op zaterdag 17 oktober. B. Merksem. Dat is op zaterdag 24 oktober. Of C. Oosterzeele. Dat is op vrijdag 30 oktober. Of D. Ik heb het enorm druk, Wim. Ik heb helaas geen tijd om de strapatsen van Katrien Moerkerken live te bewonderen. Ik kijk wel naar het VTM-nieuws. Voilà. Goed, dus wil jij tickets voor A. Heus de Zolder 17 oktober, B. Merksem 24 oktober of C. Oosterzeel 30 oktober of D. Ik heb geen tijd. Ja. Stuur via de media. Ja. Yeah.

0: YouTube en Sunday Bloody Sunday.
1: Free Willy.
0: Michiel, Praschaat. Michiel, waar sta je precies langs de baan nu, Michiel?
2: In Schoten momenteel.
0: Schoten. En hoe lang moet je nog naar huis dan?
2: Een vijftal minuutjes.
0: Wow, voilà, bijna thuis. Michiel, de vraag was, dus een meerkeusvraag. Naar welke gemeente wil jij naar Sunday Bloody Sunday gaan kijken? Wat heb je gestuurd via de Willy-app?
2: Antwoord B, Merksem.
0: Merksem is goed. Ja, goed antwoord. Proficiat, goed geantwoord. Jij wint een nieuwe ticket voor Merksem. Ik wens je veel plezier en doe de groeten aan Katharine Moerkerk. Dat is tof om die live te zien.
2: Dat zal ik zeker doen.
0: Met band. Even zeggen dat ook Greet uit Londerzeel en Isabel uit Herenthout ook een ticket winnen voor Merksem. Dat Tom uit Blankenbergen, Anne uit de Senderlo en Marleen uit Beringen een ticket winnen voor Heuze Zolder. En dat Cliff uit Aalst, Robin ook uit Aalst en Jos uit Roeselaar een ticket winnen voor Oosterzeel. Jullie krijgen allemaal een bericht met meer info. Fijne rit naar huis, rij veilig en tot de volgende keer. Veel plezier ermee. Dag Michiel.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
6: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar 3,50 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
13: I would like you to meet
14: Wim Oosterlink.
13: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

0: Zeg Wim, Katrien Moerkak, moet die niet het nieuws presenteren in plaats van op het podium te staan?
1: Jawel.
0: Ja, ik snap het zo niet goed. Want dus die optredens zijn altijd toch om 7 of 8 uur, is om 8 uur s'avonds toch altijd. Dus die is net de vaste nieuwsanker van het 7 uur nieuws op VTM geworden. Waarschijnlijk heeft ze dat goed afgesproken met haar baas en vervangt Birgit Herteleraar of zo, denk ik. Gokken, hè? Zwart, The Cure met Let's Go To Bed, morgen in Free Willy. Heb ik een prachtige prijs, en vandaag ook, maar morgen ook. Morgen in Free Willy kan je 3 albums van Hole met Courtney Love op vinyl winnen. De 3 albums die ze in de jaren 90 uitbrachten, komen nu uit op vinyl. Ze worden heruitgebracht op vinyl. En morgen kan je die 3 albums in 1 pakket winnen. 4:15 in Free Willy. Hier is Nova Star met Today, Yesterday.

0: verwacht straks nog bezoek van Marcel van Tilt. Die presenteert vandaag de M-show op Willy om 7 uur. Hij komt nog even dag zeggen voor hij eraan begint. Straks nog AC/DC en nu eerst Stone Temple Pilots.
1: Jij? Yeah?
2: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
1: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
3: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
4: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen, een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom, nog een toefje slagroom, nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september, online of in je winkel.
8: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Willy presents... H-Concerts. Een verrassende reeks concerten in de Handelsbeurs in Hartje Gent. Met binnenkort AO, Danko Jones, Heather Nova, Mark Ribot, Emmy Dark, The Selector en nog veel meer. Check voor alle info en tickets hconcerts.be.
13: Willy, music matters.
14: Wim Oosterlink.
15: Niveau 0, hè? 0, hè?

0: Het geweldige plush, dat was Stone Temple Pilots, 13 voor 6 in de avondspitsfamilie. Beren uit Mechelen stuurt. Ah ja, Anja en Beren sturen. Hey Wim, groetjes uit Ericeira, Portugal, van Anja en Beren. En een foto erbij, wilt jij... Oh, kijk, Anja Beren, I love you, hè. Maar wilt je echt stoppen met foto's te sturen van een fles bier op een strand met een prachtige blauwe zee onder een parasol en zo blote benen en een prachtige blauwe zee op de achtergrond? Gaan we dat niet doen? Hè? Dus wij zitten hier allemaal in onze auto, op weg naar huis, sommigen in de file of in onze keuken, soep te draaien. Het is hier heet, zeg. Jong toch. Anja Beren, stop. Gewoon stop. Het is goed. Bedankt voor de info. Hè? Het is goed.
1: Dit is de belofte van Willy.

door vanaf volgende week naar de Willy 1000 te luisteren. Onze lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. 2 weken lang. Vanaf volgende maandag beginnen we eraan. Want we gaan dus niet alleen op zoek naar de nummer 1. Nee, ook 1 Willy-luisteraar wint goud in deze Willy 1000. Meer bepaald, je wint die nummer 1 in goud. Een plaat waarvan 1 randje puur goud is, ter waarde van 3.500 euro. Dus de vraag is dit jaar meer dan ooit. Wie pakt goud in de Willy 1000? Vanaf maandag beginnen we eraan. Je kan nog je stem uitbrengen, je favoriete platen doorgeven via de Willy-app of op onze website willy.radio. Na het nieuws van 6 uur, Suede, Primal Scream en AC/DC, daar begin ik mee. Marcel van Tilt op bezoek en het verhaal van de man in zijn auto in Sint-Niklaas die pech had. Echt pech. Straks.

0: Robert, of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Een goede avond. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de Belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
7: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
6: Luca Vierstraten is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. De Franstalige regeringspartijen zijn scherp voor de begrotingsnota van Bart De Wever. Vanmiddag zaten de premier en de vicepremiers daar een eerste keer over samen. Ze moeten de komende weken op zoek naar 10 miljard euro. Premier De Wever legde een startnota op tafel. Politiek journalist Karel Latré.
8: De MR zegt dat het helemaal onevenwichtig is, het voorstel. Veel te veel tax, te veel belastingen. En dan hoorde je minister Prévot namens Les Engagés zeggen dat het eigenlijk onverteerbaar was. Nog een trapje hoger, hij zei, ik vind het gewoon echt slecht. Maar alle twee zeiden ze, laat ons verder praten. Een clash, maar geen einde van de onderhandelingen.
6: Vanaf donderdag wordt er verder onderhandeld. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. In Izegem in West-Vlaanderen is een fietser om het leven gekomen na een ongeval met een veegwagen. De fietser was achterop de veegwagen gebotst en daarop reed de chauffeur zonder dat te beseffen achteruit. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De chauffeur was in shock. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
9: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
6: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.
10: It's showtime.
11: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
0: Wim Oosterlink.
12: 4 letters. A, C, D, C. Goedenavond.

De mannen van Balthazar, Men of Simple Pleasures. Dit was Warhouse. 11:06, pech voor een man uit Sint-Niklaas. Enfin, echt pech. Hij zat in zijn auto, maar hij vond dat de auto voor hem niet rap genoeg optrok. Dus hij toeterde aan die auto en ze van, oh, kut gereden of wat. Maar dat bleek toch wel niet een politieauto te zijn, zeker. Ja, een anonieme politiewagen. Fok. Klein detail, de man die dus wou dat zijn voorganger snel reed, had geen rijbewijs. Hij had eigenlijk zelfs een levenslang rijverbod. Hij had 21 feiten op zijn strafblad, waaronder verschillende verkeersovertredingen. En werd al eens betrapt voor rijden tijdens zijn rijverbod. En omdat hij een alcoholslot moest hebben, maar dat genegeerd had. En hij was ook een straat in de verkeerde richting ingereden. De man moet nu effectief in de gevangenis en hij krijgt een nieuw rijverbod van 2 jaar. Dus als ik het goed uitreken, heeft hij nu een rijverbod van levenslang plus 2 jaar. Toch? Ja, hè? En hij is definitief lichamelijk ongeschikt verklaard om ooit nog een auto te besturen. Ja, de les hieruit, altijd vriendelijk zijn tegen andere bestuurders. Ook al rijden ze een beetje te traag naar uw goesting.

pech gesproken, maar echt waar, serieus. Allee, ja, dan heb je al een rijverbod en plots de flieken voor uw lotto. Jongens, de Primal Scream met Jailbird. Het is 17:15, elke dag rond dit uur pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag gaan we naar Londen, want in de Royal Albert Hall... Ben je ooit geweest? Ik kan daar zo'n rondleiding volgen, ik heb dat eens gedaan. Ik ben er ook zelfs naar een concert al eens geweest, dus maar zo'n klassiek concert. Dat is een beetje een sportpaleis, maar dan chic. Echt even groot als sportpaleis, maar dan alles super chic. Allee, in mijn hoofd was dat zo. Zwart, dus de Royal Albert Hall in Londen. Vanavond speelt daar Snow Patrol. Niet alleen vanavond, maar ook morgen en donderdag. Drie bijzondere optredens in een heel bijzondere zaal. Vanavond, ik weet niet of er nog tickets zijn, ik kan het niet zien. Sorry. Vanavond in de Royal Albert Hall in Londen. Nu op Willy. In the end, here is Snow Patrol.

0: graag zeggen of, dus, of er nog tickets zijn voor Snow Patrol. Maar kan dat het gelukt? Ik kan het niet zien. De site van de Royal Albert Hall. Dus als je wil gaan, op eigen risico. Hè?
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering. Ach. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
7: Stiel. Sterk werk.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Wim Oosterlink.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu

0: Somber met My Body Isn't Ready. 1:30. Straks de M-show met in studio Marcel van Tilt. Dag Marcel.
1: Goedemiddag.
0: Goedenavond Marcel. Ja. Wat dat je op de ring? Dus je kwam van huis?
1: Ja. Op de busring? En dan kom je hier op de parking. Ja. En ja, ik was eigenlijk aan mijn programma aan het denken, maar ik hoor in de achtergrond zo... Tak. En ik denk, oh, mijn jeugd in Leopoldsburg. Er zijn schietoefeningen aan de gang. Kanonnen, bombardementen.
0: Het lawaai, waar kwam het lawaai dan vandaan?
1: Van rammelende vrachtwagens op de ring rond Brussel. We zitten hier vlak naast de ring rond Brussel. En ze zijn ook nog aan het werken. Dus dat rammelde en dat leek op een mitrailleur. Geschot.
0: Maar jij bent van Leopold, je bent opgeleid in Leopoldsburg.
1: Dat was voor mij mijn jeugd. Bombardementen en shit.
0: Maar ben je niet voor het leven getraumatiseerd daardoor? Dat moet toch verschrikkelijk zijn?
1: Ik vond dat geruststellend. Als kind in de zomer lag je dan in je bedje en dan hoorde je in de achtergrond... Ja, ik word rustig als het oorlog wordt. Ja.
0: Vandaar dus.
1: Ja, ik moet eigenlijk correspondent in Oekraïne worden.
0: Dus daar is het allemaal begonnen. Hè.
1: Daar is het
2: misgelopen eigenlijk.
1: Maar dat begin je te denken aan... dat is zo. Ik was al 12, 13 jaar, lag in dat bed en een schietoefening aan Leopoldsburg. Dan komen opeens andere geluiden ook door de telefoon bij ons thuis. Dat was zo'n bakkelieten.
0: Ik snap het wel.
1: Bellend ding.
0: Ja,
1: en als die overging, dan stond eigenlijk heel huis... Telefoon! Oh, ja, echt zo van...
0: De dieren?
1: Ja, heeft hem echt gebeld? En dan... Dat is de telefoon! Wie neemt hem op?
0: Ja, maar vlug, wacht, daar ga ik je bellen. Ja, inderdaad, ja, voor jou.
1: Moeder zette de soep af, schade net zijn broek aan. Wacht, algemene stilte. Er is telefoon. Ja,
0: het is ongelooflijk. En dan op het einde dan...
1: Absoluut. En wij hadden twee telefoons.
0: Twee, ja,
1: dus als je iets stiekem wilde doen, dan nam mijn pa beneden de telefoon op en dan deed hij teken naar mij en dan liep ik rap naar boven.
0: Huh?
1: Daar stond een tweede telefoon, maar dat was maar één lijn.
0: Huh?
1: En dan kon ik meeluisteren. En dat wist die andere mensen aan de andere kant niet.
0: Oh my god.
1: Dat vond ik zo spannend.
0: Dat jij mag niet luisteren.
1: Ik begreep geen woord van wat het gesprek wilde zeggen, maar ik kon wel meeluisteren.
0: Ja, voilà. Maar ik ga toch onthouden van die gesprek dat je dus opgegroeid bent onder mitrailleurschut en bombardementen. En dat natuurlijk...
1: Wat wil jullie bewijzen eigenlijk?
0: Veel verklaard.
1: Celshock in mijn brein. Ja.
0: Straks de M-show.
1: Absoluut.
0: Met Marcel van Dilt.
1: Ja, met de mitrailleur van de M-plan.

0: Feeling So Divine, The World Is Mine van Hooverphonic. Zometeen hoor je nog eens hoe Mathieu Terrein van Bazaar weer genadeloos toegeslagen heeft na Pukkelpop en Kramrock, voor als je het daar straks gemist hebt. En we vieren de verjaardag van... Wacht, hoe ga ik het zeggen? Ja, we vieren de verjaardag van een broer.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen...
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
6: Best Imo!
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
9: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
8: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
9: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
8: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
9: Humo!
8: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
10: Wim Oosterlink.
11: What we're dealing with here is a total lack of respect for the law.

Het gaat over Johnny Come Home. Define Young Cannibals, het is 7:15. We zijn 21 september 2026. De zomer is definitief voorbij. Wat hebben we geleerd vandaag? Drie dingen op zijn Piethuizen eruit. 3-1. Maite Hikketik is Miss Antwerpen geworden. Maite Hikketik neemt het in de finale voor Miss België op tegen onder meer Valentin Bézard, de Miss West-Vlaanderen, die lid is van de multirelatieconstructie van Ruben van Gucht. Voilà, dus die twee tegen elkaar. 2. Mathieu Terrein van Bazaar heeft weer onverbiddelijk toegeslagen. Na Pukkelpop en Krammerok heeft hij zijn nummer Goud nu ook gezongen tijdens het openingscollege van PXL in Hasselt. Hij heeft dat totaal niet gestudeerd of zo, maar hij kwam wel opdagen voor de officiële opening. Hij heeft eerst Into My Arms van Nick Cave gecoverd in zijn eigen vertaling in het Nederlands. Daarna heeft hij het belang van taal besproken voor de studenten, namelijk met quotes van zichzelf eigenlijk. En toen iedereen zo op zijn gemak begon te kraken, heeft hij genadeloos toegeslagen en toch weer zijn hit Goud gezongen. Dat had niemand zien aankomen. Hasselt ver omstreken in shock. Maar goed, waar zal hij de volgende keer op duiken na dus Pukkelpop, Krammerok en PXL in Hasselt? Afwachten wat dat geeft. En 3, er is er eentje jarig vandaag. En wat voor eentje? Een broer! Ja. Ik moet echt zeggen, de broer is jarig vandaag. Geboren 21 september 1972. Hij wordt vandaag 54 jaar. Gelukkige verjaardag, Liam.

blijven ademen. Just Breathe, dat was Pearl Jam. Morgen hier in de avondspits kan je in Free Willy, dat is 16:45, dan geef ik meestal iets weg. Kan je albums van Hole winnen, de Hole, de groep van Courtney Love. Die gaan namelijk de drie albums die ze in de jaren 90 uitgebracht hebben, opnieuw uitbrengen op vinyl. Voilà. En morgen kan je zo een pakket winnen van die drie albums van Hole. Dus één pakket met de drie albums morgen te winnen in Free Willy. 16:45, je zal wellicht een meer keuzevraag moeten beantwoorden. Maar dat weet ik nog niet zeker. Er wordt nog over gebrainstormd bij mij. Goed, we zien nog wel. Dames en heren, tijd voor de man die tot rust komt bij vrolijk mitrailleurgeschut of het geluid van een los bombardement. Marcel van Dilt met de M-show. Veel plezier ermee. Dit nog van mij. Alles officieel kapot op maandagavond. Hier zijn de Beastie.

0: Decubel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Wij, presentatoren van de avondspits van...

0: Jullie nemen het heft graag zelf in handen. Want onze muziek is fair trade, Belgisch en vers uitgeperst door lokale platenfirma's. Maar ze is vooral heel lekker. Kies op uw radio voor eerlijke muziek van bij ons. Kies voor Willy.
1: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat de Socialistische Vakbond weten. En het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
5: We weten, eens dat die zondervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang. En dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zondervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450. En we zijn nu al bijna aan 600.
4: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. De Franstalige socialisten eisen dat de regering iets doet tegen de hoge brandstofprijzen. Dat heeft PS-voorzitter Paul Magnet gezegd op X. Door de oorlog in het Midden-Oosten blijven de prijzen maar stijgen. Magnet wil daarom een verlaging op de accijnzen voor aardgas en stookolie en tijdelijke steunmaatregelen. De moeder van Jairon reageert opgelucht nu zijn vader 23 jaar cel kreeg voor de moord op de jongen van 14. Jairon overleed 4 jaar geleden en lag daarna nog 2 maanden dood in zijn bed.
6: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is. En nu zien we wel dat het terecht iemand veroordeeld is, de vader veroordeeld is voor moord.
4: 4 medebeschuldigden zijn ook veroordeeld omdat ze Jairon geen medische hulp gaven. Zij kregen tot 3 jaar cel met uitstel. Op het WK wielrennen heeft renster Luca Vierstraten brons gehaald op de tijdrit bij de belofte. De overwinning was voor de Australische Felicity Wilson-Heffenden.
7: Er zijn mensen die in de ploeg al zeiden, top 5 is mogelijk. Top 10 had ik wel zelf gehoopt en dit was, ja, dat had ik niet verwacht. De bochten waren niet het beste. Misschien moet ik daar nog wel op trainen, maar het rechte was wel, want ik train ook veel langs het kanaal, dus op het rechte deel was ik wel helemaal in mijn element.
4: Luca Vierstraten is 20. Ze haalt de tweede medaille voor ons land op het WK na het goud van Remco Evenepoel gisteren. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nogthans de eerste set met 20-25, maar wonnen de 3 volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer.
2: Music Matters. De M-show. Marcel van Tilt.
8: Een goede avond. Na deze werkelijk mediterrane maandag met de geur van jasmijn en aangebrand rubber geef ik u nu een avond vol extase.
2: Willy.
8: Dankzij de Working Man's Club, Ape Shit, de Staat, de Clittens en om te beginnen Art Deco. Zijn artiest uit Vancouver. Goeie single, The Dead of Indie. 7 minuten. En ik ga door tot 9 uur. Het is de M-show op maandag, natuurlijk.

artiest heet Art Deco, maar dan geschreven D'Eco, zoals de schrijver Umberto Eco. En de single heet The Dead of Indie. Eind oktober komt het album uit, Seals Green heet dat. Genoemd naar een kleur. Een toxische kleur die in de 18e eeuw een aantal mensen, vooral rijke mensen, tot de dood heeft gebracht. En heel dat album is eigenlijk een soort van metafoor voor onze toxische maatschappij vandaag. Ja. Interessant allemaal. Maar het belangrijkste is natuurlijk

0: Dead of Indie. Wat een plaatje, 7 minuten lang en geen seconde vervelend. Art Deco heet deze artiest uit Vancouver. Ik daar nog eens een plaat die ik vorige week gedraaid heb. Af en toe moet ik zelf eens iets pluggen. Of het moet gewoon op de Willy playlist. Mickey Blanco, ja, met New York City Dogs. Wat een singeltje is dit toch.
1: De M-show, Marcel van Tilt.
2: Take him off the leash.

Whisky Blanco. Ja, hun, want het is een totaal genderneutraal persoon. Hun is zo blanco als een beukenoot. Helemaal niet dus. 40 jaar Amerikaans rapper, performance artiest, schrijver, dichter, activist. Werkte samen met Madonna, met Charlie XX, met Blood Orange, met Michael Stipe en Kanye West. Ja. En zo komen we alweer bij de volgende plaat, de nieuwe single van De Staat. Want het album is net uit sinds vorige week. Dit is de single eruit, The Underdog. Het album heet gewoon terug De Staat. Welkom M-Show tot 9 uur.

0: majestueuze single, mag je dit wel noemen, van de staat. The Underdog. Album is net uitgekomen op vrijdag met de andere tracks erop. The King, The Fire, The Noise, The Boy, The Matter. En ook nog drie tracks zonder de. Maar dit was er dus eentje met een de. The Underdog. Blijf nog even in Nederland, want de staat komt natuurlijk uit Nederland. The Clittons is een band uit Amsterdam, vijf dames. The Clittons, dat is een beetje zoals de slits, de sneetjes in de tijd. Krijg je nu de klitjes, hoera, denk ik toch. Clitten is gewoon het samenplakken van haar, zo flauw kan het toch niet zijn. Maar het is een hele leuke, punkachtige, recht toe, recht aan single geworden. Nothing to Teach, en het album komt uit, even kijken, deze week op 25 september. The Clittons.
1: De M-show.

Nothing to Teach van de band The Clittons uit Amsterdam. Het album komt uit deze vrijdag. Debuutalbum Have a Heart. En dit nummer gaat er eigenlijk over dat het een preek is die zegt: leef toch eens zonder gepreek. Liever geen mening en vrede op aarde dan bedwitterij en overal oorlog. En dit is Noonzy uit Brussel, of uit België tenminste. Zat in onze zomershow in Leuven in M. Arno Stokbroek is hij eigenlijk. Nieuwe single, heel goed. Talk to me, Noonzy.

0: Taken, de nieuwe single van het album dat al uit is. Noon Z, dat is zijn debuutalbum, denk ik. Hij trad op bij Willy in Leuven. En u kunt hem live gaan zien op 23 oktober in de AB in Brussel. Nog een nieuwe single, maar dan uit Ierland van de band Mail. Dat schrijf je M-H-A-O-L. Die hadden vorig jaar een erg goed album uit Something Soft in 2025. En ze hebben nu nieuw werk en de eerste single is er. Vrouwen hebben het recht oud te worden zoals zij dat willen, zonder aan bepaalde schoonheidsvoorwaarden te moeten voldoen. Absoluut terecht. Titel van deze nieuwe single van Mail is Scam Manifesto.
1: De M-Show.

0: boeiende, iets wat moeilijke, maar toch toegankelijke hedendaagse punk, pop, rock, hoe mag je het ook noemen. Mail uit Dublin hebben een nieuwe single, Scam Manifesto. Ik heb dadelijk een nieuwe single van The Cramps. Hoe kan dat nu? Wel, die hebben een album uit 1989 eindelijk uitgebracht. Dat heeft jaren in de kast gelegen. En daar staan oude versies op van nummers die ze nog hadden liggen. Echt keigoed. The Cramps, zo dadelijk.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top professioneel met de pro van
11: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
13: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: De M-show. Marcel van Tilt.

I Can't Hardly Stand It uit 1977. Een oude opname van The Cramps die nu is uitgebracht. Dat was eigenlijk de bedoeling om dat uit te brengen in 1989. Een heel album met outtakes van vroege opname van The Cramps is toen niet gebeurd. En nu, bijna 40 jaar na datum, ligt dat album in de winkel. Het heet Gravest Gravy, oftewel ernstige, vettige saus. Geproduceerd door Alex Chilton. En daarop stond deze, ja, The Cramps en I Can't Hardly Stand It.

half acht, M-show tot 9 uur. En nu Nederlandse Jingle Jangle Punk van het debuutalbum Live on TV. Of zoals het leven op televisie gebeurt, Ape Shit. Wat een goede naam voor een band. Seen It Enough.

kei goede naam voor een nieuwe band. Ape Shit uit Nederland. Ja, ik heb wel wat Hollandse bands in deze show vandaag. En waarom niet? Als de muziek goed is, mag het. Debuutalbum is net uit. Live on TV. Het leven op televisie. En het verschijnt op Excelsior Records of Recordings. En Plato Utrecht. Dat is geen Grieks-Hollandse filosoof. Dat is een platenzaak, ja. Onthoud vooral de naam van de band. Ape Shit. Seen It Enough.

0: gooien we de garagepoort naar het noorden toch helemaal wijd open. Hebben we gezet, komt hier nog een Hollandse band. Die is uit Amsterdam en Tilburg. Dat zijn kilometervreter. Dus Fiep, ja, die kent je wel. Nieuwe single uit sinds 9 september. Zebra.
1: De M-show. De M-show.

Het debuutalbum moet nog komen, want vorig jaar brachten ze een dubbele EP uit. Fried Rice Moon Bliss. Fiep. Ja, u kent ze wel, want ze werken ook samen met een aantal Belgische bands af en toe. Zebra, goede nieuwe single. Benieuwd wat het album gaat geven? U gaat het zeker hier horen bij de M-show.

0: vijf over half acht. Ik heb nog hier een goede Franse band. Dynamite Shakers en duidelijk de nieuwe single van Working Men's Club. Maar eerst Dynamite Shakers met Blackout.
1: De M-Show.
0: Ze zijn van Saint-Hilaire-de-Riez in de Vendée, tussen Nantes en La Rochelle. Geen idee of u dat weet eigenlijk, waar dat ligt, Nantes en La Rochelle, wat maakt het uit? Het zijn Fransen en ze zijn goed.

gaat Rob er niet langs, dit zootje Fransmannen. Dynamite Shakers. Trouwens, met samenwerking van de Limignanas. De Dynamite Shakers zijn dus uit Saint-Hilaire-de-Riez. De Limignanas zijn uit de Pyrénées-Orientaal. Ik krijg er gewoon honger van eigenlijk. Al dat Frans gedoe, ja, je hebt alleen maar dorst voor wijn en lekkere kaas en zo. De Pyrénées-Orientaal. Slecht onthou, gewoon de simpele naam Dynamite Shakers en het album heet Marilinde. Lang geleden dat we toch niets hoorden van de Working Men's Club heb ik hier een paar jaar geleden heel veel gedraaid. Het is eigenlijk het project van singer-songwriter en producer Sydney Minsky Sargent. Maar die heeft een nieuwe platenfirma en dus nu ook een nieuwe single die hij gemaakt heeft samen met Atticus Ross, die we kennen van Nine Inch Nails. Dit is de nieuwe single van Working Men's Club, Devout.

0: Working Men's Club, een nieuwe single op hun nieuwe platenfirma. En dat heet Devout, geproduced onder andere door Atticus Ross van Nine Inch Nails. Ik heb nog Mugger Hugger en Kameel en Liquid Liquid zo dadelijk. En een nieuw praatje van Jim Jarmusch, de filmmaker.
1: De M-show op maandag.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
5: De M-show. Marcel van Tilt.

0: Murder and Such. Wat een goede titel en ook nog een goede bandnaam. Mugger Hugger. Een band uit Antwerpen. Hun album kwam uit net voor de zomer op Hot Cat Records. En dat album heet Official Soundtrack. Het nummer dat u net hoorde was Murder and Such. Ze spelen op 1 oktober in de Blikfabriek in de Krugerstraat in Hoboken. Op 4 november het Crossroads Festival in Roubaix in Frankrijk. En op 18 november de Kinky Star in Gent. Vervolgens een nieuwe single van Jozef van Wissem. Dat is een Nederlandse componist samen met Jim Jarmusch, de Amerikaanse filmmaker, en Courtney Barnett, die ook nog erbij. Kan niet slecht zijn. Het nummer heet Never Like You Said.
1: De M-show.

0: first time that I met you.
1: Loved the first time you met.
0: It was never like we said.
1: It was never like we said.
2: Never Like You Said, wat een goed nummer is dit. En wat een verhaal ook. Je hebt dus de componist uit Nederland, Jozef van Bissum. Je hebt de geweldige stem van Courtney Barnett, die net haar nieuw album uitbracht, Creature of Habit. En dan ook nog Jim Jarmusch, de fantastische filmmaker van Stranger Than Paradise en Down by Law en Night on Earth. En wat heb ik onlangs nog gezien? Patterson, geweldige film. En vorig jaar ook nog Father, Mother, Sister and Brother. Je doet dus ook mee op dit nummer. Never Like You Said. En er komt dus een album uit, een dubbelalbum, Bocca di Lupo, Mouth of the Wolf. Never Like You Said. Over een film gesproken. Deze week vanaf donderdag 24 september tot en met maandag 5 oktober is er weer het jaarlijkse Roxy Music Fest in het Roxy Filmzaal gebeuren in Beringen. De Roxy Theater in Beringen. Geweldig, niet te missen. Allemaal zeer goede films. Ik ga even kijken hier. De eerste film die ze spelen, If These Walls Could Rock. Daarin vertellen allerlei bekende mensen zoals Morrissey, Slash, Ringo Starr en Cyndi Lauper wilde verhalen over de feestjes in het iconische Sunset Marquee Hotel in Los Angeles. Daar heb ik zelf ook nog eens in een bed gelegen. Maar niet met Cyndi Lauper. Ze zat in de kamer ernaast. Heel goede films en veel live muziek ook in dat Roxy Music Fest. Nu donderdag 24 september tot maandag 5 oktober. Met onder andere Yera Yera op de openingsavond. Misha Volders gaat komen optreden. U kent u wel van de Vermin Twins onder andere. En natuurlijk de Best Songs in the World. De Tarantino soundtracks met Cedric Maas en zijn zevenkoppige band op vrijdag 2 oktober in de Muze. Dus de Roxy Music Fest van 24 september tot en met 5 oktober. Tarantino, dan denk ik natuurlijk aan Once Upon a Time in Hollywood. Roy Head, The Trades staat op dat soundtrack gebeuren. Met nog een beetje een intro van Pulp Fiction. Hier gaan we.

0: She treated her right.
1: Treat her right. Hoe goed is dit? Roy Head and the Traits uit de film Once Upon a Time in Hollywood. Want Cedric Maas met zijn geweldige band speelt op vrijdag 2 oktober in de Muze. Ter gelegenheid van het Roxy Music Fest in het Roxy Theater van donderdag 24 september. Dat is deze week. Tot en met.

schitterend is dit. De band heet Yahweh Nailgun, een Amerikaanse experimentele rockband uit New York. De laatste goede groep in New York, zei het blad Vice. En ik dacht daarbij een beetje aan Kameel. En dit is Kameel met The Floor Eats First.

0: blijft een van de meest boeiende Belgische bands die er nu bestaan, Cameo. Van hun laatste album Variomatic met de stem van Rudy Trouvé, The Floor Eats First. Eerste uur van de M-show zit er zo goed als op, maar ik heb nog heel wat staan hoor. Ik heb 3 sexy plaatjes rond het thema 69 vanwege mijzelf. En dan heb ik ook nog Chalk, Interpol, Alois, Liquid, Ty Segall en de geweldige Nerves, The Nerves uit New York. Die gasten van Hanging on the Telephone, die hebben nu hun beste singeltjes op een LP gezet. Echt heel goed. Dat allemaal tussen 8 en 9 hier bij uw eigenste. Hou hem goed vast, laat hem aan iedereen zien. Willy.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedenavond. Er slapen opnieuw bijna 600 mensen op de grond in onze gevangenissen. Zo'n 55 gedetineerden meer dan vorige week. Dat laat

0: de Socialistische Vakbond weten. Het probleem blijft opnieuw maar toenemen, zegt Robbie de Kaai van de vakbond.
1: We weten eens dat die zomervakantie gedaan is, ja, dan komt de machinerie terug op gang en dan weten we dat die cijfers gaan stijgen. Een jaar geleden zaten we met 200 mensen op de grond in de zomervakantie. Dit jaar zijn we nooit lager geraakt dan 450 en we zijn nu al bijna aan 600.
0: De meeste grondslapers zitten in de gevangenis in Antwerpen. Daar gaat het om 68 gevangenen. In de zeestraat van Hormuz zijn vandaag twee tankers geraakt door projectielen. Dat meldt de Britse verantwoordelijke voor maritieme veiligheid. De straat van Hormuz is al maanden geblokkeerd door het conflict tussen de VS en Iran. Het is een belangrijke doorvaarroute voor olie wereldwijd. En op het Europees kampioenschap volleybal hebben de Red Dragons zich geplaatst voor de kwartfinale. Onze volleybalmannen schakelden Tsjechië uit. Ze verloren nochtans de eerste set met 20-25, maar wonnen de drie volgende. Woensdag spelen ze in de kwartfinale tegen Servië of Slovenië. Vanavond droog met brede opklaringen. Vannacht kan er mist komen opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen wisselvallig, maar vanaf vrijdag mooi nazomerweer. Music Matters.
2: De M-show. Marcel van Tilt.
3: Ah, hallo, u bent daar nog steeds. Wel, dat wordt al hier ten zeerste op prijs gesteld. En daarom, zonder verwijl, muziek interessant en fucking cool. Music Matters. Willy. Om te beginnen nog eens de Twisted Teens. When we first met.

we first met. Het duurt niet eens twee minuten. Het is Twisted Teens uit New Orleans. In de jaren 70 was ook zo'n bandje in New York dat korte nummers maakte. En die band heette The Nerves. U wel bekend van Hanging on the Telephone. Wellicht heeft u die versie nooit gehoord, maar die van Blondie kent u zeker. Well, The Nerves hebben nu een antologie uit. Dus The Best Collection heet die. Met al hun beste singles uitgebracht door Jack White op Third Man Records. Dit zijn ze. The Nerves en When You Find Out.

When You Find Out. Ook niet eens twee minuten lang de nerves uit de jaren 70. Dankzij Jack White kunt u al die fantastische popnummers van die tijd herontdekken. Dankzij The Best Collection komt uit eind oktober.

0: Als je het te weten komt, dan zal Tom op je kont kloppen. Want dit is Tom Will Smack Your Ass.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Nieuwe single van Sorry. Niet Sorry zeggen, geweldige titel. Tom.

0: Tom Will Smack Your Ass van Sorry. Heel goed, nieuw plaatje van hen. Komt waarschijnlijk nog wel wat meer aan en misschien ook wel een nieuw album binnenkort. Wie heeft er al wel een nieuw album nu uit? Dat is Ty Segall uit California. Dat album heet Chrome. Het is classic rock, het is psychedelia, existentiële treurnis en zo heb ik het graag. Dit is Chrome van dat album Chrome van Ty Segall.
1: De M-show.

Nu heet het weer Colossal Rock. Geweldig vind ik dat, kolossale rock. Maar splinternieuw, Ty Segall, nieuwe album Chrome. Daaruit hoorde u de titeltrack Chrome. Ik zag meteen terug die oude bruine kroegen van mijn jeugd. Met de zweet aan het plafond. En dan langharige hardrockers met afgesneden jeansvestjes. Met op de achterkant dan het logo van Status Quo. Zitten headbangen aan de toog. En voluit stinkend naar patchouli. Stomp. Maar die vonden dit wel goed. Gisteren werd hij tegengehouden door de panda van de Dinsdagclub. En die zei ook tegen mij, hallo, ik ben de panda van de Dinsdagclub. En ik zei, ja, hallo, en ik ben Xi Jinping, de president van China. De panda van de Dinsdagclub. Maar die jongen, die bleek dat echt te zijn. En die zei van, kun je hier even blijven staan? Het was op Zuiderzinnen, een literair festival. Dan haal ik mijn opa erbij. En dan kunnen jullie samen een foto maken. Dus ik verwachtte een beetje kreupel oude man in een rolstoel. Dat was de meest fitte gast die ik ooit heb gezien. Zijn naam was Mark de Roek. 74, die zag er 24 uit. Gespierd, gebronzeerd. En grote fan van dit programma. Dat was zijn beste kwaliteit, ja. Voor hem draai ik Ty Segall en ook is voor één keer een verzoeknummer. Ken jij Sunset Heights? Vroeg Mark de Roek mij. Ik zei nee. Dit zijn Sunset Heights. Het is een band uit Houston, Texas. Blues rock. Sally Joe heet het nummer. Even zo wat genieten van de nazomer.

0: zat ik maar in Houston, Texas. Vandaar komt deze band Sunset Heights en Sally Joe, een nummer uit hun album Texas Tea uit 1994. Speciaal voor Mark de Roek, de opa van de panda uit Vitalski's Dinsdagclub. Onlangs in Café Lafayette in Oostende, daar kom ik altijd wel wat tegen, zei iemand, ook en passant, terwijl ik naar de toog ging om te veel drank te bestellen: Ik ken u, maar hoe heet jij ook alweer? Ja, ik ben het zo beu, dus ik zei die avond, ik ben Hugo Claus. Ja, ik wist het. Ik heb van u nog een boek gelezen. Ja, wat zou je anders van Hugo Claus? Welk boek vroeg ik niet, want dat zou ons veel te ver leiden. Hugo Claus heeft heel veel boeken geschreven. En de meeste ook nog behoorlijk goed. Maar ja, wie weet dat nog? Het is de tijd van TikTok. M-show tot 9 uur.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

I Don't Care van Mike D. Je weet wel, van de Beastie Boys. En ik was even aan het intikken hier, nog een beetje info over Mike D. En als je die D dan intikte, en wat ik dus deed, dan krijg je automatisch dobbelaren. Dus er staat Mike Dobbelaren. Ja, dat zit hier in het systeem. Ik dacht, is dat dan ook iemand? Het is ook fucking hell iemand. Want die werkt bij DPG Media. En ja, Willy is ook van DPG Media. Mike Dobbelaren, Creative Content Manager. Ik hoop dat hij content is, ja. Heerlijk. De machinerie neemt het over, dames en heren. En ik kan daar goed mee lachen. Dit is Josh Caffé. Een Brit en een Londenaar, producer en DJ. Hele goede single vind ik dit. Velvet Skin.

0: Velvet Skin. Wat een goede track is dat. Van een EP van Josh Caffé, met dubbele F. En dat EP'tje heet The Velvet Hour. Dansbaar, net zoals Liquid Liquid in de tijd, in het begin van de jaren 80, een post-punk band. Toen werd dat zo niet genoemd, was eerder dancepunk van New York. Wereldberoemd geworden dankzij de baslijn van Cavern, want die werd gebruikt door Melly Mel op de rap classic White Lines Don't Do It. En er is nu weer iets nieuws uit die tijd van Liquid Liquid, dankzij de Tellus nummer 12 cassette compilatie. Dat zijn cassette muziek die nu terug uit is. Niet op cassette, maar gewoon op streams. En daarop staat dus Liquid Liquid met Groove to Go.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.

Liquid en Groove to Go. Dankzij dat het uitbrengen van het cassette magazine Tellus uit New York, nu terug beschikbaar, Groove to Go uit het begin van de jaren 80.

1987 bracht Sinead O'Connor haar album The Lion and the Cobra uit. Ik heb haar toen geïnterviewd. Kan ik vandaag helaas niet meer doen. Maar er is een Belgische band die een eerbetoon gaat brengen aan Sinead. En daar doet Leen Diependalen aan mee. En natuurlijk ook Bart van Lierde. En die hebben een nieuwe single samen uit. Alois en Poodles Trim.

0: groeit op je, zal ik maar zeggen. Want hoe vaker je het hoort, hoe beter het wordt. Alois heet de band en Poodles Trim. Met een prachtige illustratie die vorige week verscheen van twee poedels. Wat had u gedacht? Lindy de Pedalen en Bart van Lierde gaan ook op tournee 40 jaar The Lion and the Cobra. Dat is vanaf december een uniek concert naar aanleiding van het debuutalbum van Sinead O'Connor. 40 jaar geleden in 87 komt dat uit. Maar nu, de prijs voor de beste titel van de week gaat naar This is Lorelei, ook een melodieuze Amerikaanse band. En de titel van het nummer is I Will Eat My Heart in the Morning Light. Hoe goed is dat?
1: De M

I Will Eat My Heart in the Morning Light. Wat een goede titel. Van het nieuwe album van This Is Lorelei. Dat is een project van de singer-songwriter Nate Amos. En dat nieuwe album heet The Singer in

0: tiental minuutjes, drie sexy plaatjes. Drie plaatjes met de link 69 uit een aantal pornofilms of uit het jaar 1969. Dat hoort u dadelijk, maar eerst nog wat wilde singles. Onder andere van Interpol, Wake Up.
1: De M-Show.

Schiphol. En ze zijn op tournee, want ze doen een co-headlining tour. Er zijn dus twee hoofdacts met Block Party. Dus je kunt ze allebei gaan zien, Interpol en Block Party, op woensdag 18 november in Vorst Nationaal. En de Heartworms, die ik er ook vaak draai op de M-show, doen ook nog mee. Er zijn dus drie bands voor de prijs van drie bands. Ja, dat is duur eigenlijk, ja. 18 november dus in Vorst Nationaal. En op 12 november in de Afwasdoom in Antwerpen, Fontaine's DC. En John

0: schandalig goede remix door Clouds. Get Fucked van Chalk. Voorprogramma van Fountains DC. Ik kan het niet genoeg zeggen. Formal Speedwear. Ja, iedereen zegt, ja, die band die klinkt toch gewoon als Talking Heads. En dan, et alors? Ze zijn het Stoke-on-Trent. Dat is een heel eind van New York, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Formal Speedwear hebben een debuutplaat nu uitgebracht. Dus kijken we dat onlangs. Wanneer is dat gebeurd? Rack-attack-attack. Boom, boom, boom. 11 september. Ja, kijk, ja, met moeite een week geleden. En op dat album staat Hit and Run. Maak kennis met Formal Speedwear. Het is 20 voor 9. En straks binnen 5 tot 6 minuten 3 sexy plaatjes op een rij.
1: De M-show.
0: 69 plaatjes.

Lekker hoekig, maar toch toegankelijk. Formal Speedwear uit Stoke-on-Trent van hun eerste album Punch Card. Het nummer Hit and Run. Onze eigenste Daan, die is wat van plan. Ja, die brengt volgende week, dit is deze week, vrijdag, een LP uit. Die heet Ink. En dat zijn allemaal covers van een van mijn favoriete bands uit de jaren 30. De vorige jaren 30, ja, want de huidige jaren 30 die zitten hier eraan te komen. Het is een doo-wop band, blues en soul uit Indianapolis in Indiana. De Inkspots. Ik vond het geweldig. Ik draai dat heel regelmatig. En Daan heeft nu al die nummers van de Inkspots gecoverd en gaat op tournee met een cello en met percussie. Dat is dan natuurlijk Isolde Lazoen en Jean-François Azie. Geweldige cellist. En dan gaat hij onder andere dit nummer spelen. I don't want to set the world on fire. Dit is Daan.

0: set the world on fire. I love you too much. I just must dart a great big flame down in your heart. You see, way down deep inside of me, darling, I have only one desire. That one desire is you, and I know nobody else.
1: Ja, het is echt de echte Daan met het geweldige repertoire van die Inkspots. Een doo-wop-band uit de jaren 30. Ik heb er alles van thuis. Maar hij doet het geweldig en hij gaat op tournee in de winter van dit jaar en de lente van het volgende jaar. Onder andere met Isolde Lazoen. Dus

Hij geraakt er bij de weg. Hij geraakt er bij de weg. Ik vind het schitterend. Daan is weer bezig, ja. Maar het is al 8:45 geweest, dus het is hoog tijd voor mijn 3 69 plaatjes wegens mijn 69-jarige lijf en libido dat wonderwel als 18 aanvoelt. Waarvoor dank. Ik begin met een nummer uit een nieuwe film. Die is nu soms nog in de bioscoop te zien, uit 2026. Dus Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Het is een surrealistische slasherfilm, geschreven en geregisseerd door Jane Schoenbrunn. Schoenbrunn, kan je niet uitspreken. Met in de hoofdrol onder andere Hannah Einbinder. En die kent u als de jonge comedienne uit het vorige week met een Emmy bekroonde Hacks. Een heel goede serie. Het is een horrorfilm. Het is surrealistisch, sarcastisch, humoristisch, angstaanjagend, maar ook lesbisch lekker. En vandaar een track uit die film Camp Miasma. Night Swimming van R.E.M., maar dan in de versie van OK.

0: schitterende film is het Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Je kan ook gewoon zeggen Camp Miasma en dan kom je wel bij de film. Het is horror, het is surrealistisch en het is lesbisch lekker. Zangeres van deze versie van Night Swimming was OK Kaya. Oftewel Kaya Wilkins. Mijn tweede 69 plaatje is Vixen and the Constable. Dat komt uit een legendarische sexploitation film. Vixen van Russ Meyer uit 1968. De muziek is van Igor Cantor. Daar is het mij om te doen. En het verhaal is natuurlijk, ja, wat gebeurt? Ja, Vixen Palmer zit alleen in een hut in de bergen in Canada en neukt gewoon alles wat er voorbij komt. Onder andere ook een agent. En vandaar dus Vixen and the Constable van Igor Cantor.
1: De M-show op maandag met Marcel van Tilt.

Vixen and the Constable uit de film Vixen met uitroepteken van Russ Meyer uit 1968. Ja, die film zou vandaag helemaal niet meer kunnen. Sexploitation film. Heel veel taboes daarin. In ontrouw, incest, politieke subplots zijn er ook. Allerlei dingen zoals communisme worden er doorgesleurd. Het weigeren van de legerdienst, racisme, allemaal in één film. Vandaag totaal onmogelijk. En de muziek, very cheap, but I love it. En mijn laatste 69 plaatje.

0: bedankt voor het luisteren en dank om mij meer dan 69 minuten te tolereren in uw leven. En graag tot volgende week maandag. Dan hoort u meer van hetzelfde, maar dan helemaal anders. Tot dan, het is 9 uur.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Een goeie avond. We tanken al maar minder diesel door de stijgende prijs. Bij tankstationuitbater Groep Bruno gaat het om 22% minder ten opzichte van september vorig jaar. Je hoort uitbater Luca Bruno.
4: We hebben al een stukje gemerkt vanaf het moment dat het boven de 2 euro ging. Dat was toch een psychologische drempel voor

0: klant. Maar nu gaan we zelfs naar €2,50. Dus ja goed, we hopen toch wel dat die daling eens moet ingezet worden de komende dagen, weken.
1: Vanaf morgen stijgt de dieselprijs tot een nieuw record. De maximumprijs bedraagt dan voor het eerst €2,50 per liter. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven 12e en Jasper Schoofs 17e. Sef van Kerkhoven kon niet starten nadat hij gisteren werd aangereden op training. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige periode bij maxima tot 20 graden. En de volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
2: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

Pak dit jaar goud in de Willy 1000. Wordt het Kurt? Eddy? Amy? Robert? Of pak jij dit jaar het goud? Luister vanaf maandag naar de Willy 1000 en win de nummer 1 in goud. De Willy 1000. De

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
3: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
2: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
4: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren, te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Te meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
2: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
5: Ik weet niet, ik heb van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar kijk, ja, nee, het was gewoon mijn dag niet.
2: Zijn broer Stef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige perioden bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig. Maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goeie avond. De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
3: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
2: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
4: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren. Te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Te meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
2: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
5: Ik weet niet, ik had van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar kijk, ja, nee, het was gewoon mijn dag niet.
2: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een deux chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog met zonnige perioden bij maxima tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig. Maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
0: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf 28 september naar de 1000 beste rockplaten aller tijden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: De goede avond. De NAVO krijgt steeds meer signalen over een mogelijke Russische aanval op haar grondgebied. Die dreiging is afgelopen weekend besproken op een bijeenkomst van NAVO-generaals. Ook onze legerchef Frederik van Sina was op die bijeenkomst.
3: Dat zou dan geen grote aanval zijn, hè, met 1000 tanks of vliegtuigen, maar eerder een soort beperkte actie boven het niveau van artikel 5, dus waarop de gemeenschappelijke verdedigingsclausule van de NAVO in actie komt, om te zien hoe de NAVO zou reageren.
2: De NAVO zegt dat ze voorbereid is op zo'n situatie. In Gent is een man vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw. De man werd ervan verdacht zijn vrouw van de trap te hebben geduwd. Maar daar ging de rechter niet in mee, zegt Peter Katoor van de rechtbank in Gent.
4: Omdat er te weinig concrete bewijselementen waren, te weinig bewijs dat kon aantonen dat hij schuldig zou zijn. Bovendien, en dat is ook heel belangrijk, achter de rechtbank het scenario waarbij die vrouw is gevallen naar aanleiding van een epileptische aanval of een hersenbloeding, heel waarschijnlijk. Te meer omdat die vrouw in het verleden reeds met diezelfde medische problemen kampte.
2: Ook de moeder van de man werd vrijgesproken. Zij stond terecht omdat ze het slachtoffer niet zou hebben geholpen. In het British Museum in Londen mogen bezoekers geen foto's meer maken van het wandtapijt van Bayeux. Dat heeft het museum bekendgemaakt. Omdat bezoekers die foto's nemen vaak te lang blijven stilstaan en zo de doorstroom voor andere bezoekers blokkeren. Het tapijt van Bayeux is 70 meter lang en toont het verhaal rond de slag bij Hastings in de 11e eeuw. Geen nieuwe medaille op het WK wielrennen. Op de tijdrit bij de belofte werd Mathies van Kerkhoven pas 12e. Hij was nogthans bij de favorieten en is dan ook ontgoocheld.
5: Ik weet niet, ik had van de start af aan echt niet het beste gevoel. Ik heb wel niet altijd best geslapen van de nacht, maar kijk, ja, nee, het was gewoon mijn dag niet.
2: Zijn broer Sef van Kerkhoven kan morgen niet starten bij de junioren nadat hij gisteren werd aangereden op training. Prins Emeriek gaat de 24 uur van Spa-Francorchamps rijden met een Deux Chevaux. Net als zijn vader Prins Laurent 32 jaar geleden. Dat maakt de prins zelf bekend. Hij noemt het een eer om zijn debuut te kunnen maken in de wedstrijd en kijkt er naar uit. Het is wel te hopen dat hij het beter doet dan zijn vader. Prins Laurent moest bij zijn deelname opgeven na motorproblemen. Vannacht droog met brede opklaringen. Later kan er mist komen opzetten. Minima rond 10 graden. Morgen droog

0: Met zonnige periode bij maximaal tot 20 graden. De volgende dagen is het wisselvallig, maar vanaf vrijdag krijgen we mooi nazomerweer.
1: Binnenkort de Willy 1000. Stem nu jouw favoriet op 1. En luister vanaf maandag naar de 1000 beste rockplaten aller tijden. Willy. Music matters.